0: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Willy. Music Matters.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
5: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
4: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder wie ook twee Belgen. Drie mensen kwamen al om het leven, vier anderen hebben symptomen, één daarvan is zwaar ziek. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in onze competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Eerst bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer. Music.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
3: Mama.
2: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Really? Music matters.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de immo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Okie, taco doki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Willy. Music Matters.

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
8: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
7: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, dat is een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag, hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
9: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
7: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen wel meer geld erbij dan mannen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder hen ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. Een opvallend verbod in Amsterdam. Daar cancelen ze reclamecampagnes die een hoge CO2-uitstoot promoten. Denk aan vlees, verre vluchten en cruises of auto's op benzine. Het verbod geldt enkel in bushokjes, metro- en treinstations. Voor winkels en media mag het wel nog. Amsterdam is de eerste wereldstad die zulke advertenties verbiedt om de klimaatverandering tegen te gaan. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. De dag start bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
5: Vivi, Music Matters.
10: Hey, hallo daar.
11: Thomas en Sien.
10: En goedemorgen.
11: Goedemorgen, laten we ons zeggen dat de dag niet helemaal vlekkeloos is gestart. Of toch eerder naakt ook voor jou.
10: Ja, maar goed.
11: Maar goed, we doen ons best, hè?
10: Ja, ik kan, ik kan het uitleggen, hoor. Helpt helemaal niet om het uit te leggen. Het is gewoon nog echt een heel...
11: Ja, erover praten helpt
10: altijd. Beetje pijnlijk verhaal ook wel, maar...
11: Praten is goed.
10: Ja, praten is altijd

0: Another Brick in the Wall van Pink Floyd. 7 over 7, vrienden van Willy. Een behoorlijk goede morgen.
1: Voor de ene al wat beter dan voor de andere. Wil je er al over praten, Thomas? Of
0: is het
1: het straks?
0: Is misschien best dat ik het gewoon in de groep gooi meteen. Hè, en benoem wat er aan het handje is. Of eigenlijk correcter niet meer aan het handje is.
1: Ja. Je trouwring.
0: Dit is gênant voor woorden. Ja, mijn trouwring.
1: Ja.
0: Mijn trouwring. Ik ben zaterdag getrouwd. En gisteren is mijn trouwring van mijn vrolijke vlinger gefloept. Poef. Tijdens het grasmaaien op een tractortje. Ik heb dat echt ook voelen eraf vliegen. Of poink, weg. En zo, oh, fuck, stop de motoren. Meteen beginnen zoeken als een halve garen. Met twee blijnen op mijn duim.
1: Maar echt, letterlijk, ik zie ze.
0: Een blijn gewoon geharkt en gezocht en gevroed. En uiteindelijk dan maar beginnen dat gras kortknippen, zoeken naar. En je weet hoe dat gaat, hè. Je weet wel, het moet hier, hier ongeveer gebeurd zijn. En dan begint die perimeter uit te deinen. En dan begin je eigenlijk ook te twijfelen. Ja, maar was het dan niet toch een paar meter terug?
1: Of is hij ook niet op die tractor gevallen?
0: Ah, wel. Of het
1: of
0: ergste...
1: in die tractor?
0: Ja, dat heb ik gecheckt. Daar niet. Maar ja, daar hangt wel zo'n soort van maaier achter. Waardoor dat voor hetzelfde geld is dat daar toch onder terecht gekomen. En is dat echt aan 200 per uur ergens naartoe.
1: Verbrijzeld.
0: Geschoten, of gewoon, weet ik veel wat. Dus dat was niet zo'n heel goed verhaal om mee thuis te komen, ik zal het zo zeggen.
1: Ik vind wel dat die juwelier dan die ring toch misschien iets te groot heeft gemaakt.
0: Ja, dat
1: kan
0: was
1: toch
0: ook,
1: niet zomaar afvliegen.
0: Ik had toevallig mijn papa ook aan de lijn. Dus ik dacht van ik trek het boetekleed meteen aan. Ik ga benoemen wat er aan het handje. En dus nogmaals niet aan het handje meer was. En dat was ook het eerste wat hij zei. Maar dit is juwelier, jongen. Hoe kan dat nu? Het is van mijn vinger gevallen. Ik kan er ook niet aan doen. Dus ik ga straks mijn hele perk afspeuren met de metaaldetector.
1: Nee,
0: ja, maar wat moet ik doen?
1: Ben je dat speciaal gaan huren?
0: Ja, dus mijn vrouw, voorlopig toch nog mijn vrouw, ondanks alles.
1: Is dat geregeld?
0: Die heeft meteen een metaaldetector besteld.
1: Kan toch niet?
0: Echt waar?
1: Het is wel op zich een leuke soort huwelijksreis dan, die je uiteindelijk toch kan doen. Samen een avontuurlijke activiteit.
0: Echt heerlijk met een metaaldetector op zoek gaan naar mijn
1: trouwring. De euforie, als je die straks.
0: Dat gaat prachtig zijn. Ik moet vandaag ook extra denken natuurlijk aan de betreurde Christophe Lambrecht. Want 7 jaar geleden stopte het schoonste hart van Christophe met kloppen. En die is ook zijn trouwring kwijtgeraakt. Die is ook zijn trouwring kwijtgeraakt. Dat was niet zo zot lang voor zijn overlijden gebeurd. En dat was dan op het Zuiderpersterras. Tegenwoordig heet het anders in Antwerpen. In zijn enthousiasme beweging floep die ring, vloog over het hele terras. Het hele terras is gestopt met alles waar ze mee bezig waren. Ze zijn beginnen speuren, maar dat was ergens tussen de planken van het terras terechtgekomen. En het is uiteindelijk Linde Merkpoel geweest met een gespecialiseerd team die dan... na zijn overlijden toch de trouwring terug aan Anda heeft kunnen geven aan zijn vrouw. Ja. Dus, maar goed, ik ga proberen om dat overlijden niet
1: Thomas.
0: Te doen. Ja. Dat is, laat dat duidelijk zijn. Het is speciaal. Kijk, voor de rest, alles prima. Hè? Alles echt prima. Hoe is het met jou?
1: Ja, ik denk dat er niet echt ruimte nog is voor mijn gevoelens. En dat is helemaal prima. Ik laat het even aan jou.
0: Ja, kijk, voilà. Goed. Really? Even een spreekwoordelijk plekje ergens tussen het hoge gras, stel ik voor. En dan zien we wel weer. Spannende dagen, dat zeker wel. Maar kijk, een vrolijke deun helpt altijd. De hangen.

0: Feel the Hunger.
1: Yes, van Emerald Freebie. Er zijn heel veel mensen die met jou meeleven, Thomas. Ook Sis bijvoorbeeld, ja. Die is vorige week zijn trouwring verloren in de ventilatie van zijn wagen.
2: Oei, ja, ook vervelend.
1: Maar na wat graafwerk heeft hij de trouwring wel teruggevonden.
2: Ah, ja, ja.
1: Dus er is hoop.
2: Ja, dat is een meer afgebakend terrein dan
1: dat
2: waar
1: wel.
2: Ik die moet gaan zoeken.
1: Ja.
2: Dan weet je toch tenminste al, het zit daar. Ja. Maar goed, blij dat je hem terug hebt gevonden.
1: Anders stuurt ook nog even voor de zekerheid door. Regel 1, Thomas. Ga je klussen of in de tuin werken, dan steek je toch die ring in een doosje.
2: Ja.
1: Of steek hem in je schuif.
2: Ik heb daar geen ervaring mee.
1: Nee.
2: Met klussen en met trouwringen. Allee, proficiat na 2 dagen, Thomas. Goed zo, dank u, Frankie.
1: Oh. Ja. Peter, zijn trouwring ligt al 15 jaar ergens in Egypte, maar is nog altijd na 33 jaar gelukkig getrouwd. Dus kijk.
2: Ja, daar gaat het niet aan gelegen hebben. Ik heb gelukkig ook dat soort vrouwen die niet meteen de scheidingpapieren is beginnen invullen. Dat is ook al heel positief.
1: Ik had jou natuurlijk ook op voorhand gezegd dat je beter die trouwring kon laten tatoeëren. Hè? De optie was er, maar
2: ik heb dat heel kort even voorgesteld, maar daar ging mijn vrouw niet in mee. Johnny, ik weet het, het is lief bedoeld, maar ik vind het sympathiek. Maar dus, ja, Thomas, we hadden al gezien dat je iets scherper stond. Dankjewel. De vingers zijn dus mee vermagerd. Noemen ze dat nu al een scherpen? Ja, oké. Okay. Dus dat is misschien wel het enige positieve aan het hele verhaal. Ik ga nog even tijd nodig hebben om het een plekje te geven en om het te vinden ook. Maar dat is voor straks. Kijk, een gevoelig moment, ons hier gratis aangeboden door Skank en Nancy, dank u wel. Weep.
3: I called you brazen, called you whore.

Het is me al dat wiepen dat ik het niet kan laten. Ik vind dat we er eentje voor Christophe moeten draaien. 7 jaar geleden stopte Christophe Lambrecht zijn schoonste hartje met kloppen. Het is tijd voor een zalvend lied van Prince. I Wanna Be Your Lover.

0: 7 jaar geleden klopte zijn hart. Stopte zijn hart met kloppen. De mooie, mooie stem van Christophe Lambrecht wordt nog steeds gemist door zeer veel Willys. Dit is voor Christophe, I Wanna Be Your Lover van Prince.
1: Gelukkig was Prince zijn favoriete artiest. Stel je voor dat hij zo fan was van een one-hit wonder. Moesten we altijd opnieuw de één one-hit wonder
0: dat hij zo,
1: draaien.
0: Dat die poep in je hoofd het allermooiste nummer ooit vond. Chance, zeg.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: Koop nu bij jouw Precantec een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Precantec, uw drankenspecialist.
10: Thomas en Sien.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Emo song van The Haunted Youth. Elk nummer krijgt wat een extra laag. Sinds je verhaal over het kwijtraken van je trouwring, Thomas.
1: Ik ging bijna zeggen, laten we het loslaten, maar ik heb al iets te veel losgelaten, waaronder mijn trouwring.
0: Ja, ja.
1: Maar inderdaad, ja. Het is,
0: het is nog steeds
1: niet
0: de harde
1: aanwezig.
0: Waarheid.
1: Ja, dus, dat is wel waar. Dat is helaas allemaal waar.
0: Maar je bent niet de enige die iets voor heeft. Als het, als het kan helpen, als ik je even een hart onder de riem kan
1: steken.
0: Zelfs
1: graag.
0: Robbie Williams, de grote Robbie Williams. Die
1: ook zijn trouwring kwijt?
0: Niet zijn trouwring kwijt, hij is wel iets anders kwijt, namelijk een tand.
1: Oh.
0: Ja.
1: Zo nogal frontaal in de bek?
0: Ja, zijn voortand.
1: Schitterend.
0: Zijn linker voortand is hij kwijtgeraakt eergisteravond. Tijdens, en ik weet niet hoe je dat doet, maar tijdens het tanden poetsen.
1: Ja, dan is er al toch wel een vrij ernstig probleem, denk ik.
0: Ofwel poetst hij zijn tanden met een staalborstel.
1: Spontaan uit je bakkes donderen, dan was hij toch niet meer zo goed gehecht, denk ik. Maar
0: hij zei dus... Als ik het gebit van Robbie Williams bekijk, denk ik wel dat al inderdaad redelijk valse tanden waren.
1: Is dat uit het
0: Allee, of toch redelijk gebleached. Wat misschien niet super positief is voor je tanden.
1: Misschien echt los uit zijn tandvlees gebleached.
0: Dat ik denk het. Want dus hij ging naar zijn bed, was zijn tanden aan het poetsen, ging slapen, ging naar zijn bed, voelde opeens zo... Hè? Ik kan mijn tong precies wel op een andere manier hier rond mijn tanden... voegen. En hij lacht eens naar zijn vrouw, die natuurlijk meteen onmiddellijk schrikt, want ze zegt, je bent een tand kwijt.
1: En wat is nu een detail, want dat gebeurt dan ook. Heeft hij hem doorgeslikt, want dan moet hij zo zitten wachten
0: om die dan terug in zijn mond te laten installeren. Het is echt een stuk afgebroken ook. Dus ik denk niet dat hij het stukje heeft gevonden, maar het grootste probleem is dus, dat heb je dan bij wereldsterren, hè. Hij verblijft op dit moment in Miami. Oh. En zijn vaste tandarts zit in L.A.
1: Oh nee, moet hij dus te overvliegen met de private jet? Met dublijm.
0: Maar hij heeft dus een show in Miami en hij was zich dan aan het afvragen, moet ik nu echt even 5 uur naar... Los Angeles vliegen om die tand te laten repareren? Of doe ik het toch ergens hier of laat ik het zo?
1: Ja.
0: Je ziet, je bent niet de enige met problemen.
1: Andere wereldsterren met grotere problemen. Ga ik met. Want bedankt voor de opstekers. Heel lief.
0: Graag gedaan.
1: Allee, The Doors, light my fire. You know the

0: Sparta.
1: Echt? Wat voor dag is dit?
2: Ja, jongens. Wat nu?
0: Ah ja, maar goed.
1: Ik heb mijn kopje thee over mezelf uitgegooid.
0: Oei.
1: Het voelt alsof ik in mijn broek heb gedaan.
2: Recht in uw kruis ook nog?
1: Ja, recht in mijn kruis.
2: Je bent toch niet verbrand of zo?
1: Dat niet, maar ik heb wel net pipi in mijn broek gedaan.
2: Maar
1: jij weet dat niet zo is, hè?
2: Een emmer water overheen gieten voor de zekerheid.
1: Ook nog eens.
2: Dus, eventueel. Test gewenst natuurlijk. Hè. Goed, vrienden van Willy, als je een thermos van Willy wilt te pakken krijgen, is dit wel het uitgelezen moment om thermos te sturen via de Willy-app. Dat is de enige manier om te kunnen meedoen aan ons thermospel zometeen. Dit is een nieuwe van Daspop.

0: sinds zondag een halve eeuweling, alstublieft. Bent van Looy.
1: Hij deelt zijn verjaardag met de grote Frans Rondmans, mijn grootvader.
0: Is dat?
1: Die zondag 93 werd.
0: Amai, zeg jongens.
1: Ja, ja, ja.
0: En een ijzersterke nieuwe single voor Das Pop.
1: Ja. Different Class. Zo meteen spelen we om een thermos te winnen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Thomas en Sien. Never mind that.

0: The Architect. Die team bleef even slapen. Bijna, nee, ruim kwart voor acht. Het is zover. Dit is het moment waarop je wel eens de trotse bezitter van een felbegeerde thermos van Willy kan worden. Of een klak kan winnen. Ook niet onaardig. Het zal voor of Gunther of voor Kate zijn. Goedemorgen, dag Gunther.
1: Goedemorgen, Sien. Goedemorgen, Thomas.
2: Goedemorgen, Gunther. Ben jij ooit al eens, net zoals Thomas, iets zeer belangrijks kwijtgeraakt? Zoals bijvoorbeeld een trouwring?
1: Ik ben eerst op mijn werk gekomen zonder mijn trouwring. Ja.
2: Ah, oei. Heb je tips voor Thomas dan?
1: Wel, die van mij lag in bed. Ik denk niet dat ik daar heel veel hulp kan zijn.
0: Nee, dat is nog wel overzichtelijk. Ja. Ik weet niet hoe groot jouw bed is, hè, maar...
2: ja. Kate, goedemorgen. Jij ooit iets kwijtgeraakt?
0: Over iets anders. Ja. Hallo Kate, ben je er nog? Dag Kate, goedemorgen.
3: Ja, ik ben er nog.
0: Ah, Kate. We gaan voor een thermos. Ja. Hè, want laten we toch echt de koek bij de spreekwoordelijke horens hier vatten. Je hoort eigenlijk een band die nog niet bepaald wakker is. Of een artiest, dat kan ook. Het is aan jullie om te raden om wie het gaat. Als je denkt te weten, roep je eigen naam. We stoppen de opgave. En dan, dan laat je maar weten. Is het juist, dan ben je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. En de verliezer wint een wheeliepad. Is dat duidelijk, Gunther en Kate?
1: Duidelijk.
0: Oké. Dit is vandaag de opgave.

0: Oeh, Kate, het is niet de makkelijkste opgave vandaag, maar toch...
1: Nee.
0: Al vroeg.
1: Ik zeg maar dan vinden wij toch iets.
0: Wat zeg je?
1: Ik denk de editors.
0: De editors. Even luisteren, Kate.
2: Ik snap het wel waarom
0: ik snap het ook, maar het zijn helaas niet de editors, Kate. Wat denk jij, Gunther? Enig idee wie het is?
3: Nee. Ja, maar ik kan er niet op komen.
0: Het is R.E.M. Het is R.E.M. Michael Stipe's stem. Ja, jawel.
2: Maar goeie gok.
0: Ja, goeie gok. Gunther, vandaag is de thermos voor jou en de pet is voor jou, Kate. Hopelijk zijn jullie er allebei blij mee.
1: Ja,
0: oké, fijne dag, Kate. Fijne dag, Gunther.

0: is wel opvallend, dus als je de stem, als Michael Stipe nog niet goed wakker is, dan klinkt hij als Tom Smith van Editors. Daar kunnen we het op houden.
1: Dat is zo.
0: Dat zorgde voor enige verwarring bij Kate. Kijk, voilà, zo is het gegaan. En zo werd Gunther alsnog de winnaar.
1: We hebben een specifieke vraag van wie was het ook alweer? Tim?
0: Ja.
1: Daar kunnen we misschien zo meteen wel op ingaan.
0: Ja, vind ik wel mooi. Ja. Het gaat gepaard met een mooie foto en zo. Dus ja. Voilà. Tim, dat kunnen we wel nog even doen, net voor een iets van acht. Zo meteen na Higby en Bowie's Pressure.

0: Ik krijg een bericht van onze zeer gewaardeerde collega Stijn Meuris, die nu al wakker is.
1: Ja.
0: Hier vanavond komt presenteren.
1: Ja.
0: Hij vindt Higpi geweldig, zegt hij. Wel een beetje wet lijk op steroïden.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is een goede vergelijking.
1: Ja, ex-belofte bij Billy. Ja, ja fantastisch. Ja. Wat ze aan het doen zijn.
0: En tot straks, hè, Stijn.
1: Tot straks, Stijn. We kijken naar uit naar jouw komst. Ietsje nog snel voor het nieuws van 8, want het was op verzoek van Tim. Want Tim, zijn dochter, Manon, wordt vandaag 15. En ik heb haar al eens ontmoet in Tepo. En ze heeft een uitstekende muzieksmaak. Ze houdt van Fontaine's DC. Ze houdt van alles en nog wat. En zeker ook van Placebo. Gelukkige verjaardag voor Manon. 16. 15, sorry.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een meld.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Peugeot.
7: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
10: Peugeot. Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
11: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
16: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
15: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. De Vlaamse regering heeft 3 grote dossiers uitgeklaard. Ze raakt het eens over besparingen op de begroting, energiemaatregelen en het drinkwaterplan. Om 11 uur volgen de details op een persconferentie. Wat we nu al weten is dat het bijvoorbeeld gaat over extra begeleiding om de energiefactuur te verlagen en besparingen binnen de overheid zelf. Per 3 vertrekkende ambtenaren wordt er maar 1 vervangen. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Vroegstraten van Attentia.
17: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
15: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen. In New York vond vannacht het Met Gala plaats. Dat is een van de meest prestigieuze mode-evenementen ter wereld om geld op te halen voor de mode-afdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Opvallend dit jaar, zangeres Rihanna was in het goud gekleed door een Belgische ontwerper. En Beyoncé was er voor het eerst in 10 jaar weer bij. Ze droeg een zilveren skeletjurk en had haar man en dochter Blue Ivy van 14 mee. En we blijven in New York, want daar zijn ook de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump. Onder meer hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
4: Party. Music matters.
6: Hallo daar.
12: Thomas en Sien.
6: Goedemorgen. Toch hulde aan de Washington Post en New York Times. De enige die weer werk durven te bieden tegen de oranje gek.

0: blijf dat een vrolijke deun vinden. All I Wanna Do van Sheryl Crow. Het is ook zo die lap steel of pedal steel, ik wil er vanaf zijn, die slidegitaar. Een melancholische klank, schoon. 8 over 8, vrienden van jullie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Afgelopen weekend was er een zeer bijzondere wedstrijd in Seoul in Zuid-Korea.
0: Oh.
1: Eentje waar wij, denk ik, echt wel ver zouden in geraken.
0: Is waar?
1: Misschien zelfs top 10.
0: Was het om ter snelste trouwring kwijtspelen? Want dan ben ik wel een winnaar.
1: Het was niet om ter snelste trouwring kwijtspelen.
0: Ah, okay.
1: Het was een slaapwedstrijd.
0: Slaapwedstrijd?
1: Een slaapwedstrijd, georganiseerd door wat hier een VZW zou zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Omdat het natuurlijk een stad is die 24/7 leeft.
0: Ja.
1: Winkels zijn daar 7/7 open, ook 's nachts.
0: Alles de hele tijd druk. Op aan.
1: Ja, alles de hele tijd op aan. Heel veel mensen hebben daar heel veel last van. Niet onbegrijpelijk natuurlijk. Mm. Heel veel slaapproblemen kent die stad. Heel veel dokters moeten constant slaappillen voorschrijven. Dat is daar een gekend probleem. En daarom wordt er al een aantal jaar een slaapwedstrijd georganiseerd.
0: Ja.
1: De bedoeling is dat je rond 3 uur aankomt. Je moet gegeten hebben.
0: 3 uur 's middags.
1: 3 uur 's middags.
0: Ja.
1: Je moet moe zijn. Ja. Maar dat is meestal iedereen daar blijkbaar. En dan krijg je dus een soort van poef in dat grasveld. Een soort van klein zeteltje. De meeste mensen hebben dan ook zo'n slaapmaskertje op ziek, want het is natuurlijk nog licht. En dan wordt dus je hartslag gemonitord.
0: Ja.
1: En dan krijgt degene die de beste slaap heeft gepresteerd een prijs. Het is natuurlijk eerder een ludieke wedstrijd. Het is gewoon om al die slaapproblemen onder de aandacht te brengen.
0: Ja,
1: ik vind dat wel heel goed gevonden.
0: Ja.
1: Zeker omdat mensen ook getuigen van na die nacht daar slapen, heb ik gewoon echt eens supergoed geslapen. Omdat je echt al om 3 uur mag beginnen slapen.
0: Ah, die pitten daar de hele nacht door in een zitzak in een park.
1: Ik denk dat ze mogen opstaan wanneer ze willen. Zo heb ik het toch begrepen.
0: En maak nu eens even voorzichtig polsen waarom dat je denkt dat ik heel goed zou zijn om in een park in Seoul in een fucking zitzak de nacht door te gaan pitten. Als ik daar in mijn eigen bed niet eens echt in slaag.
1: Ah nee, maar ik heb gezegd Wijnand. Ik bedoelde niet jou persoonlijk, maar ik denk gewoon mensen die heel vroeg 's morgens werken.
0: Ah zo ja.
1: Kunnen al wel eens
0: een uiltje knappen in een park in Seoul in de zitzak en mijn monitors.
1: Ja. Okay. Ah, maar ja, ik wist die. Je slaapt ook niet supergoed. Dus
0: ik ben niet zo'n goede slaper, maar goed, ik vind alles.
1: Jij bent exact het doelpubliek van die wedstrijd.
0: Wel, kijk, ik zou kunnen zeggen van amai, prikkelend al naar Seoul, maar voorlopig voel ik het nog niet. Maar ik vind het goed dat er aandacht aan wordt besteed. Dat is zeker wel.
1: Misschien moet je dat eens proberen, buiten. Een slaapmaskertje.
0: Een slaapmaskertje.
1: Ik denk dat dat wel helpt, de frisse lucht.
0: Ja.
1: Uiltje knappen.
0: Maar kijk ik ook al mijn venstertje open en zo.
1: Ja.
0: Maar goed, bedankt in elk geval. Misschien met een voederbak op in de kop, dat de vogeltjes ondertussen ook nog wat kunnen. Ja.
1: De vogeltjes?
0: Schitterend idee. Ja, wauw, nee, goed.
1: Ja.
0: Heel mooi. Ik heb nog goed nieuws, nu we toch bezig zijn. Een opstekertje voor Nick Bril. Dus Nick Bril van de Jane, die heeft sinds gisteren, want de Michelinsterren zijn terug uitgedeeld, heeft terug 2 Michelinsterren. Dus voilà. Dus,
1: want de Jane is nu verplaatst naar, waar is het, Knokke, denk ik?
0: Dus
1: een heel nieuw concept ook, veel kleiner dan in Antwerpen.
0: Ja.
1: En hij zegt ook zelf, het is niet meer zo evident om mijn zaak vol te krijgen.
0: Ja.
1: De Jane zat vroeger van begin tot einde telkens vol, maar dat is nu niet meer.
0: Nee.
1: Dus ja.
0: Opsteker.
1: Opsteker. Ja. Really? Music that matters.
0: Dadelijk is Pols wat we van het weer mogen verwachten. Ik had ergens het gevoel dat het wel echt flink regenachtig zou kunnen zijn. Dus,
1: Kletsnat. Kletsnat. Dat zijn de woorden die ik lees over vandaag. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Zeiknat. Kletsnat.
0: Je kunt ook echt in de stortregen op zoek naar hun trouwring gaan. Dus, geen probleem.
1: Je leidt goed, hè? Water. Ja.

0: A Forest van The Cure. Ruim 8:15. Wat mogen we van het weer verwachten? Dat is nu eens echt de hamvraag voor...
1: De Weerbilly.
2: Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Frank, ik lees woorden als zeiknat, kletsnat, doorweekt. Is dat wat we van vandaag mogen verwachten?
3: Ja, het is toch allemaal een beetje veranderd op de weerkaart.
2: Oh, dat is goed.
3: Ja, gisteren leek het inderdaad zo te zijn dat die regenzone die dan aan het eind van de dag ons land bereikte, ook met hier en daar regen en onweersbuien, ja, dat die vandaag ook boven ons land ging blijven liggen. Dat is niet het geval. Het is wel zo dat er nog wat restanten aanwezig zijn, dus daardoor is er veel bewolking. En hier en daar valt er ook nog wat licht gedruppel, hè, dus dat wel. Maar zoals het nu eruit ziet, zou dat eruit gaan, dus dan wordt het zo goed als droog in grote delen van Vlaanderen. Okay. Al is het wel zo dat na de middag die regenzone weer activeert. En die gaat eerst activeren, voornamelijk boven de Ardennen. En die zal pas tegen de avond, moet je denken aan een 5-6 uur s'avonds, zou die de taalgrens bereiken. Dus dat wil zeggen dat het in Vlaanderen toch lange tijd ook nog wel droog zal blijven. Dus dat is toch een pluspunt, denk ik.
0: Ja.
3: Nu de temperaturen, je voelt het gewoon dat het allemaal wat kouder aan het worden is. Het is nu zo'n 10, 11 graden. Ja, maar ik denk maximaal dat we een 14 of 15 graden kunnen halen vandaag. Maar wat gaat er dan gebeuren met die regenzone? Dus er komt dan zo wat tegen de taalgrens. Dan begint stilaan vanavond het feller te regenen in Limburg. Mm-hmm. En dat gaat dan opschuiven richting het westen. Dus na Limburg is dan de provincie Antwerpen aan de beurt. Vlaams en Brabant. Vlaams en Waals-Brabant. Henegouwen. En dat schuift dan na middernacht ook nog verder door richting Oost-Vlaanderen. En dan stagneert het. Dus dan gaan we niet verder naar het westen toe. Dus West-Vlaanderen blijft het wel droog. Maar dus Oost-Vlaanderen, voor het grote deel daarvan, zal het later in de nacht dan nat worden. En daar gaan we dan morgen mee starten. Hè? Dus een droge start in West-Vlaanderen. In grote delen van Vlaanderen gaat het nat zijn. Gaat het regenachtig zijn. En die blijft eigenlijk zo wat ter plaatse trappelen. Dus daar zit geen beweging in. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk voor heel de dag gaat zijn. Hè? Dus dat het grijs is, dat het af en toe gaat regenen. Behalve dan in West-Vlaanderen.
2: Ja.
3: En het is pas tegen het eind van de dag, dat de activiteit er wat uitgaat. Dus dan gaat het eerder om nog af en toe wat lichte regen. Nu, de wind is ook gedraaid naar het noord-noordwesten. En dat wil zeggen dat het kouder wordt. Op sommige plaatsen gaan we zelfs die 10 graden niet halen. Dus een graad of 9 op veel plaatsen. Misschien lokaal nog net een 10 graden. Dat zijn ongeveer de minima voor komende nacht. Dus er komt eigenlijk gewoon morgen in de loop van de dag niets bij. Daar komt het op neer.
0: Oké.
2: Dan zullen we meteen naar donderdag springen. Hè. Wordt het dan beter, Frank?
3: Ja, dan wel. Hè. Dus dan zijn we eindelijk verlost van die regenzone. Hè. Dus die ligt dan ten oosten van ons. We gaan af en toe wat zon hebben op donderdag. Misschien toch redelijk wat stapelwolken. Dus dat het toch wel overdag zwaar bewolkt geraakt. Maar het zou toch zo goed als droog moeten blijven. En dan vrijdag hebben we ook een droge dag. Met af en toe wat zon. En stilaan wordt het ook warmer. Hè. Dus 14 graden op donderdag. 19 is zelfs mogelijk al op vrijdag.
0: Okay.
3: En in het weekend zitten we dan ergens rond die 19 of 20 graden. Maar het is wisselvallig. Dus vanuit het zuiden kunnen we altijd wel buien vanuit Frankrijk tot bij ons komen. Dus dan gaan we af en toe bij met wat droge momenten, wat zon. Een beetje van alles en nog wat.
0: Voor elk wat wils. Dat is niet altijd totaal onaardig, is het ook niet, hè, Frank.
2: Oké, dan luisteren we morgen verder en genieten we nog van die redelijk droge dag vandaag. Dankjewel, Frank.
3: Dat is goed, in orde. Zal ik eens,
2: bye-bye.
0: Fijne dag, tot morgen.
1: De Weer Willy.
2: Ik wil het niet de hele tijd over je trouwring hebben, maar Bart, zou echt de wedstrijd trouwring kwijtraken winnen. Daar wil ik het zo meteen toch even over hebben.
0: Okay.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco dokie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
6: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Thomas en Sien.

0: Straks moeten we een jarige vieren. Een muzikale jarige. Een heel fijne muzikale jarige trouwens. Intussen hoorden we Stella Sue en Crazy Vibes. Er is mij gisteren iets vrij gênants overkomen. Het is pijnlijk om het erover te hebben, maar tegelijkertijd doet het ook een beetje deugd om het in de groep te durven gooien, zeg maar.
1: Omdat er echt extremere verhalen binnenkomen. Ja, dus, ja,
0: er komen
1: dat is altijd plezant.
0: Ergere versies van wat ik heb klaargespeeld binnen in de berichtenbox van Willy. Ja. Kort samengevat, zaterdag heb ik de eer en het genoegen gehad om met de mooiste vrouw van de hele planeet te trouwen. Dat ging gepaard met een trouwring die dan 4 klauwens aan je ringvinger doet, want zo gaat het met trouwen. Gisteren, we spreken dus over een goede 2 dagen later, zeg maar.
1: 3, als je echt ruimschoot stelt.
0: Hooguit.
1: Maar hooguit, ja.
0: Ben ik die trouwring misschien wel een beetje kwijtgespeeld. Ja. Hoe is dat gebeurd? Kort samengevat, ik was vlijtig gras snel aan het maaien, omdat het anders niet meer te overzien was. Ik heb tijdens dat maaiproces, tijdens vrolijk aan mijn stuurtje draaien, echt de trouwring van mijn ringvinger voelen floepen. Heb 4 klauwens de hele machinerie stilgelegd om meteen te gaan zoeken in het hoge gras.
1: 3 uur heb jij gezocht, zei mij. 3 uur.
0: Dat
1: is verschrikkelijk.
0: Fucking trouwring.
1: Ik vind dat het aan de juwelier ligt. Ik zei het al, ik kan toch niet aan een ring uitvloept?
0: Ja, stop met dat te zeggen. Ja. Mijn papa zei dat ook en heeft gelijk. Die zat iets te los, dat is duidelijk. Of ik ben natuurlijk enorm vermagerd, maar daar gaat het denk ik ook weer niet aan gelegen hebben. In elk geval, dus die zoek. Ik moet die verder gaan zoeken. Na 3 uur zoeken. Voorlopig nog niet gevonden. Dus vandaag gaan we nog eens eraan
1: beginnen.
0: Met metaaldetectoren en dergelijke. Dus goed, komt allemaal goed. Maar het kan nog erger.
1: Ja, dat was natuurlijk het moment voor veel Willys om door te sturen wat zij hebben meegemaakt met hun trouwring. En het tart werkelijk alle verbeelding welke verhalen we binnenkrijgen. Wart net nog, mijn vrouw is haar trouwring kwijtgeraakt tijdens de ceremonie zelf al, nog voor de ring over de vinger moest, want hun hond ging de ringen brengen.
0: Ja.
1: Hing met een koordje rond de nek van de hond, maar de hond heeft dat koordje doorgebeten, waarna de ring van de vrouw tussen de spleetjes van de plancher is verdwenen.
0: Oh, ja. Prachtig. Prachtig verhaal.
1: Het vervolg
0: is wel echt heel goed. Hè? Ja.
1: Elk jaar bellen ze naar de locatie met de vraag of ze eventueel denken aan een verbouwing.
0: Ja.
1: Waarop Wart en zijn vrouw dus even kunnen gaan kijken als die plancher wordt afgebroken om te kijken of die ring daar ligt. Maar voorlopig nog geen verbouwplannen.
0: Ja.
1: Dat is echt
0: schitterend.
1: Waanzin.
0: Er zijn in de tussentijd al heel veel metaaldetectoren aangeboden. Waaronder nu net nog door Jochen, dankjewel. Wat ik ook heel onheilspellend nieuws vind en een beetje aan het negeren ben, is het aantal Willys dat al heeft laten weten hoezeer extra's dol zijn op blinkende dingetjes tussen hooggras. Dus dat is het enige dat ik denk van to be continued. Spannende dag.
1: Ik ging net zeggen, misschien moeten we Alain Remu inschakelen.
2: Stel, die is mijn pensioen. Vermiste ringen.
1: Die is mijn pensioen, dus
0: dat kan misschien wel pas
1: niet meer lukken.
0: Dit gezegd zijnde, dit is

0: Sinister hoeft hij niet te worden met Disappear als nummer nu naar aanleiding van mijn totaal verloren trouwring op 2 dagen tijd. Pijnlijk! Dankjewel Ismael voor de mooie foto van de grootste liefhebber van ringen.
1: My precious!
0: Colm! Ook een ontroerend verhaal van Jurgen, mag ik wel zeggen. Ik heb mijn ring nog maar bij mijn wijf kwijt. Als je wilt, ah, mag ze de ring hebben. Gelukkig, ja. Dank u. Super lief. Ook een aangrijpend verhaal is van Tim. Dus die was trouwring vergeten bij de trouw. En dan heeft hij maar een voorlopige trouwring van zijn iets forsere neef gebruikt. Wat voor hem eigenlijk een beetje vergelijkbaar was met een armband aan doen. Ja, zeer goed. Allee, we gaan dit onderwerp misschien afronden.
2: Maar ik sta er echt van te kijken hoeveel verhalen er binnenkomen.
0: Maar heel veel mensen, trouwringen worden vlot kwijtgespeeld. Dat is wel iets wat we kunnen besluiten na dit alles. Los daarvan mogen we vooral niet vergeten dat er iemand gevierd moet worden. Het is dinsdag 5 mei.
2: En dat is de verjaardag van de frontman van Echo en The Bunnymen, Ian McCullough.
0: McCullough.
2: Moet je dat zo zeggen? Ja.
0: Ik denk het wel.
2: McCullough. Wordt 67 vandaag. Ik denk dat hij uiteindelijk, los van zijn muziek, het meest bekend staat voor zijn Beehive-kapsel.
0: Ja, ja.
2: Het is wel minder nu. Ik heb foto's opgezocht van hoe dat hij er nu uitziet. Zijn haar is wat aan het uitdunnen.
0: Ah, ja.
2: Ik moet zeggen zoals het is, maar op zich heeft hij nog veel haar voor een 67-jarige.
0: Ja, kijk, vooral, dan mag hij niet klagen.
2: Ja,
0: eigenlijk.
2: Nee, dan mag niet klagen. Goeie dosis zelfvertrouwen ook wel, dat die man altijd heeft gehad. Hè.
0: Ja.
2: Ja. The Killing Moon is volgens hem zelf zijn absolute trots. Beste nummer vindt hij ooit geschreven in de muziekgeschiedenis.
0: Ja,
2: maar dat is op zich goed dat je dat van je eigen liedjes vindt. Ja. Hè? Ja. Ja, hij heeft ook wel echt heel straffe meningen over Bono. En zo heeft hij herhaaldelijk iets pejoratievere dingen gezegd. Ik zal het maar zo zeggen.
0: Ja.
2: Is even gestopt met Echo en The Bunnymen, maar nu zijn die toch terug aan toeren.
0: En noemt hij Knobhead.
2: Knobhead.
0: Dat is goed, dat is alleen maar... Ja, hij en mensen als een van de Gallagher's die Knobhead, mag zeggen. Heel goed.
2: Maar goed, die praat dan ook wel openlijk over zijn worsteling met OCD bijvoorbeeld, depressies. Dus komt wel van ergens dat hij misschien niet altijd de meest door de weekse dingen zegt. Ik zal het zo zeggen.
0: Ja.
2: Blijkbaar is hij niet meer supergoed bij stem. In de recensies over zijn huidige shows wordt wel gezegd dat hij vooral op een krukje zit en het publiek laat zingen.
0: Ah ja, oei.
2: Dus misschien is het beste er wel af. Maar gelukkig hebben we natuurlijk... Nee, maar we hebben wel nog zijn songs op plaat, hè.

0: openingsdans van het huwelijk van Joost. The Killing Moon. Up against your will, through the
1: thick and thin. Dat is 5:47, hè?
0: Ja, maar dat is al klaar om naar bed te gaan. Zo'n lange dans.
1: Dat is echt de reden waarom ik niet zou trouwen. De openingsdans. Ah ja, maar je hebt dat niet moeten doen. Je hebt ook besloten om trouwen zonder openingsdans, toch? Of hebben jullie dat gedaan?
0: Nee, we hebben inderdaad zo. We hebben wel gedanst, maar het was niet met de openingsdans of zo. Nee, dat hadden we inderdaad niet. De

0: goed nieuws, Willy.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Crazy Deals!
6: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
7: Amai, dat is echt wel zot.
6: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
7: Is dat ook open op Hemelvaart?
6: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
1: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
12: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
13: Thomas en Sien.

0: Somebody van Kings of Leon. Het is zover. Tijd voor...
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Op deze dag misschien net nog iets meer nodig, specifiek voor Thomas de Soete dan anders. Goedemorgen, Freek Braakman.
0: Met zoete lachen, Braakman.
3: Wat een oen is die Thomas de Soete.
0: Oen? Waarom ik...
3: Ik zie hem wel graag. Goed, zeg. Ik wil het eigenlijk hebben over nog meer menselijke miserie. We hadden het eigenlijk al gehad over sociale media die verantwoordelijk gehouden worden nu toch voor, laten we zeggen, diep ongelukkig zijn, allerlei mentale problemen en zo, hebben we het al over gehad. En we hebben het ook al gehad over de schrik voor AI, robots en artificiële intelligentie die zowel ons werk gaat overnemen als onze steden gaat bombarderen. Hè. Mensen zijn bang voor AI die oorlog gaat voeren enzovoort. Maar waar ik nog niet zo uitgebreid over gehad heb, is AI die mensen zelf individueel helemaal kirwiet maakt. En echt van die klassieke large language models.
0: De ChatGPT's en zo. Ja.
3: En Grok vooral ook van Elon Musk, dat ken je ook wel. Er zijn een aantal mensen die elkaar toch beginnen te vinden en die daarover getuigen. En ik heb vanmorgen een paar getuigenissen zitten lezen. BBC komt daarmee naar voren. Ja. Onder andere van een Japanse neuroloog, schuilnaam Taka, want die mens durft niet eens naar zijn echte naam in de krant. En die man is een jaar geleden, dus we spreken hier over een neuroloog, die toch enige inzicht heeft in de werking van het menselijk brein, zou je denken. Ah. Een jaar geleden is hij dan toch eens beginnen met Grok wat dingen aftoetsen, wat cases aftoetsen, bij wijze van testen. Ik heb hier een patiënt, die heeft dit voor, en ik denk, wat denk jij? En dan kwam er feedback. Vond dat best wel interessant. En twee maanden later was diezelfde neuroloog er al van overtuigd, met dank aan Grok, dat hij een revolutionaire app had gebouwd om inkijk te bieden in het menselijke denken. Mm. En nog eens een maand later was hij ervan overtuigd dat hij gedachten kon lezen van anderen. En die Grok die stuurde daarop aan, bevestigde dat. Want wat is het probleem? Large language models die putten uit alles wat ooit geschreven is, maar dus ook uit fictie. En die Grok, als hij zich zo begint te baseren op pakweg Hamlet, dan krijg je heel rare gedachtensprongen in een mensenhoofd natuurlijk.
0: Ja, en die praat je ook naar het mondje, hè? Dat zijn pleasers natuurlijk. Die doen exact wat je heel graag wil horen. Voilà.
3: Ja, exact. Dus het is geëindigd dat hij op een zeker moment ervan overtuigd was, die Taka, dat hij een bom in zijn rugzak had zitten. Die heeft dat er ergens onder een trein gegooid en is zelf de politie gaan waarschuwen. Die hebben gewoon een lege rugzak gevonden natuurlijk. Waarop die zijn eigen vrouw heeft proberen vermoorden.
0: Wat?
3: Die vrouw is rustig gebleven en die heeft die man naar de spoed gebracht en heeft ondertussen het verstand gehad om zijn telefoon te checken. Ja. En dus eerst alle gewiste berichtjes na te kijken. Ja. Maar wat bleek toen uiteindelijk? Die Grok, hè, de hele communicatie met die Grok stond daar nog op. En toen was duidelijk wat er aan de hand was. Hè. Dus laat dat een waarschuwing zijn.
0: Het is fijn, het is zeker zinvol om te waarschuwen, maar ik had voorzichtig gehoopt dat er nog ergens goed nieuws ging komen.
3: Thomas, ten eerste is het ook een waarschuwing. Ik dacht dat jij daar een collega had, die ook wel een intense relatie had met AI. Maar goed, ik weet het niet helemaal zeker. Maar laat ons zeggen dat er niets is wat mensen zo goed samenbrengt als gedeelde miserie. En dan denk ik, er is nu een zelfhulpgroep, Human Line Project, is echt waar. Dus ik vind het fantastisch dat die miserie met die AI ons nu al gaat samenbrengen en verenigen als soort. Dat vind ik het hoopvolle nieuws.
0: Maar dus om de mensen samen te brengen,
3: de mensen, niet de AI. Hè? Ja, kijk, ik heb dit zelf bedacht. Het is geen AI dit, hè. Maar ik
0: ben gerustgesteld.
3: Gaat potentieel ook verwarrend worden natuurlijk. Wat is nog Freek? Wat is AI? Als je daar vragen begint over te stellen, dan wordt het helemaal...
0: Dat wordt echt allemaal meta en dan barst mijn brein. En ik kan eerlijk zeggen dat ik wel misschien even in ChatGPT heb gevraagd van hoe kan ik heel snel een trouwring terugvinden. Maar, niet echt iets aan overgehouden. Dank u wel, Freek. Heel graag tot morgen.
3: Tot morgen.
1: Goed nieuws, Willy.
2: Heb je dat echt aan ChatGPT gevraagd?
0: Jawel.
2: Allee.
0: niet dat hij mijn antwoord kwam dat ik zelf niet kon verzinnen. Maar goed, ja, ja, ik dacht van, oei, kan maar proberen.
2: Dat is vervelend.
0: Ja, ja, wat vervelend voor jou. Ja. Ben je hem kwijt? Ja, ik heb juist gezegd dat ik hem kwijt ben. Jo.

0: Blue Speer, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info bluespeer.be. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
4: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
3: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uitrekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% erbij tegenover het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
5: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
3: Het ging vooral om groente en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex. Dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat je remmingen vaak wegvallen en je het daardoor onveilig doet. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. Onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa. Ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. En in New York zijn de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van de Amerikaanse president Trump. Onder meer over hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer. Music
6: matters. Goeiedag.
0: Thomas en Sien.
6: Goedemorgen.
7: Heb jij je ooit zo al eens laten gaan in een soort van verzameling of in iets waarvan je echt zo alles zou hebben?
6: Ah, wel, behalve platen, ja, zelf niet echt. Wacht, ik ga het uitleggen. Ja. Ga het uitleggen. Mijn papa en mijn grootouders, de ouders van mijn papa, die ondertussen er niet meer zijn, die hebben ooit, toen wij nog heel klein waren, besloten dat ik het super tof vond om stickers te verzamelen.
7: Ze hebben die verzameling voor jou beslist.
6: Ja, ja, dat was van, we moeten iets verzamelen, hè. Ah, is dat zo? Ja. Oké. Okay. Wat dacht je van stickers? Ça va. En toen had ik plots een stickerverzameling.
7: En nu niet meer.
6: Het zit me geen fluitstickers. Toen ook al niet. Nee, nee, nee. Maar goed, ik neem aan dat we het nog over gaan hebben.
7: Ja.
6: Oké.
7: Okay. Dat is voor naar Arcade Fire en okay. No Cars Go. En zeer goedemorgen 3 over 9. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow van Willy. Welkom!

0: verzamelen dus. Ik ken iemand die trouwringen verzamelt. Ja, joh, ja
1: jij niet.
0: Ja, nee, ik niet. Ik doe het tegenovergestelde met trouwringen. Jorgie probeert al de hele tijd geld te verzamelen, maar ook dat valt zuur tegen. Zeer mooi. Stickers. Dus ja, mijn grootouders en mijn papa hadden beslist dat het tijd was om eens iets te verzamelen. Want dat is interessant om te gaan doen. Verzamelen. Omdat ik daar zelf weinig interesse in had. Dus dan zelf ook maar beslist van stickers. Dat wordt het. Stickers gaan we verzamelen. Dus begonnen wij stickers te verzamelen.
1: Maar het was specifiek stickers van...
0: Ah wel, het is begonnen met stickers in het algemeen.
1: Ja.
0: Toen hebben we vond ik op dat moment, stel dat het mij ooit nog zou gaan interesseren, ook nogal kapitale fout gemaakt om voor een goed klassement al die stickers ook op papier te plakken. Dus waren het op dat moment geen stickers meer.
1: Nul waard dan nog.
0: Nul, ik heb er echt niks aan. En dan werd het, na 16 klasseurs, werd het zo potsierlijk dat er werd gekozen om voor een specialisatie te gaan. Dus voor de stickers over van hete luchtballonnen.
1: Ik weet het, je hebt dat eens verteld.
0: Wereldse.
1: Komt helemaal terug.
0: Dat is ook iedere keer. Ah, gaat dat tontongs de sticker vragen? Ik denk niet,
1: maar ik wil helemaal geen sticker.
0: Nee, maar ik moet dat gaan vragen. Okay. Wauw, fantastisch. Maar goed, wat wil jij het over?
1: Ik wou het hebben toevallig ook over stickers.
0: Ja?
1: Want
0: je
1: weet natuurlijk dat het WK voetbal eraan komt.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat altijd samen
0: Panini.
1: Met een nieuw Panini-album.
0: Ja.
1: Het WK-album van Panini slaat dit jaar serieus op. Dus vroeger kostte het minimaal 128 euro. Nu
0: wat?
1: 210 euro.
0: Ja, dus, een lege boek.
1: Nee. Dus die boek is op zich gratis.
0: Ja.
1: Maar als je... dus de, hoeveel was het? 980 stickers die je moet verzamelen zou kopen... Dan betaal je 210 euro, maar ja, daar zitten natuurlijk heel veel dubbels bij. Hè? Dus als je echt zo optimaal zou ruilen, dan moet je minimaal 210 euro uitgeven. Maar meestal moet je meer uitgeven, want je krijgt niet alles geruild. Hè? Dat is veel te veel werk.
0: Voor een boek met al die shotters in?
1: Ja, met al die shotters in.
0: Wauw, dat is ook waanzinnig.
1: Maar ik snap echt dat mensen daar totaal crazy op gaan. Ik ga er niet aan beginnen. Want vorig jaar heb ik, ja, natuurlijk door mijn dochter... de niet nader genoemde...
0: Zeg het gewoon.
1: Die stomme emojis van de Aldi. Zij wou die verzamelen.
0: Ah, die poppetjes zo.
1: Ja, die kleine poppetjes.
0: Ach,
1: die plastieke...
0: Ja.
1: Nee, ja, rubberen poppetjes.
0: Ja,
1: moet je ook zo'n kaftje verzamelen.
0: Ja, ja.
1: Ik werd er zot van. We waren daar dan mee begonnen. Ik kon niet stoppen voor ik al die stoeme mannetjes had.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja. Want dan ben je bijna zo
1: terwijl,
0: ver.
1: Dus toen we eindelijk het allerlaatste manneke hadden...
0: Ja.
1: Heeft niemand nog ooit één seconde...
0: Nee, nul, hè.
1: ...aan die stoeme map gekeken.
0: Zo gaat dat dan.
1: En nu ligt dat in onze kast, in de weg. Ik weiger het weg te doen, want ik heb er echt uren van mijn leven aan versleten.
0: Ik snap het wel. En echt serieuze investering gedaan, want dan moet je toch iets keer weer wc-papier gaan kopen in Aldi om zo'n popket...
1: Ja, maar het werkt, hè. Ik dacht zo,
0: het werkt.
1: Laat maar vol die kar. Laat maar vol, want per aankoopschijf van 15 euro krijg je manneke. Laat maar vol.
0: En jij maar mannekes verzamelen. Ja. Zien, jongen. Zwarte sneeuw gezien. Willy. Nu, als er iemand geïnteresseerd is in een volledige map van die rare popkes van een Aldi, kan er wel een prijsje van gemaakt worden. Ik weet niet, wat wil je ervoor zien?
1: Ik heb heel veel aankoopschijven van 15 euro. Dus 175.
0: Voor die hele grapje.
1: Grapje.

0: maakt haar de kop niet zot. Ze heeft nu net een openhartige bekentenis gedaan dat ze die suffe poppers van een Aldi heeft gespaard zien. Zo gezegd voor haar dochter. Mijn pa heeft dat ook gedaan voor de kinderen. Hè. Stop zien, stop. Er is een markt voor, hoor. Get your money, get your money. Die boeken zijn veel geld waard. Marijke en Christophe, ze is zot aan het worden nu. Hè. Ze is zot aan het worden. Hè. Dus nu, terwijl de spreker daar op Vinted aan het zetten, in de hoop dat ze dus enorm veel centimetertjes daarmee gaat verdienen. Hè. Zonder het aan Joko te vragen.
1: Misschien hoef ik morgen niet meer te komen.
0: Zonder het aan Joko te vragen.

0: Hoeveel voor die suffe popjes van een Aldi?
1: 5 euro.
0: Wat?
2: Dus ja, Sien heeft al die popjes verzameld van een Aldi en dat dan in die suffe doos gestoken. En dan, nu ligt dat daar, niemand interesse voor, allerminst haar dochter, laat staan haar man.
0: Wat wilde. Maar goed, ze is dan nu op Vinted aan het knallen in de hoop dat ze daar echt woekerwinsten mee gaat. Hoeveel bieden ze ervoor?
1: 5 euro, maar ik ga dat nu niet... Dat ligt thuis, ik kan dat nu niet op Vinted zetten, maar ik zie dat ze daar...
0: Voor een volledige boek.
1: Hallo.
0: Het is niet teleurstellend.
2: Ja. Je hebt in het verkeerde geïnvesteerd. Ja. Het wordt hiermee net bevestigd door Christophe bijvoorbeeld. Neem nu, mocht je de Panini-kaart van Messi hebben van 2014, weet je hoeveel dat die waard is?
1: Oh, wel, ik lees het hier, 115.000 pond.
2: Ja, dat is wel anders dan in Brol van Naldi.
3: De Willy Alden 500.
1: Je hoorde net Song 2 van Blur vanuit het album Blur, vijfde album van die band. Stond vorig jaar op 336 en op dit moment zijn we volop bezig met de nieuwe stemmen te verzamelen voor de Willy Album 500 van 2026. Welke albums vind jij de beste albums aller tijden? Laat het nu weten via willy.radio of via de app van Willy. We starten met de Willy Album 500 op maandag 18 mei. Dat doen we 2 weken lang, telkens vanaf 10 uur 's morgens. En vanaf maandag 25 mei kan je nog een hele week stemmen op de top 10. Die maken wij dan maandag bekend. Vrijdag zenden we de grote finale uit live vanuit de Music Mania 2 in Gent. Spijtig genoeg zitten wij wel nog steeds hier in Vilvoorde die dag. Spijtig genoeg voor jou bedoel ik dan.
2: Ja, maar je kan daarna wel eens gaan loeren natuurlijk.
1: Dat wel.
2: Uiteraard, dat ga ik ook wel doen.
1: Maar het belangrijkste en het interessantste is misschien wel onze actie. Voor het eerst kan je je gewicht in vinyl winnen. Fantastische actie en zeker goed voor de mensen die iets zwaarder zijn.
2: Aan de lijvigere kant zijn.
1: Ja.
2: Waarom kijken ze nadrukkelijk naar mij?
1: Ja, omdat er niemand anders is om naar te kijken.
2: Nee, dankjewel.
1: Anders zou ik naar de muur kijken. Dat zou heel raar zijn om zo te praten.
2: Dat is wel rustgevend eigenlijk. Ook even gewoon naar de muur kijken. Mooi.
3: De Willy Album 500.
2: Om naar uit te kijken dus. Nog even over die popjes waarvan dat jij nu echt een zak in as zit. Want je had echt de centimeters al zien vliegen natuurlijk. 5 euro in totaal voor een volledige doos. Die mannekes van een Aldi, laat Livio weten, die blijven wel heel goed op met een pletskop plakken. Dus ja.
1: Oké, misschien kan hij die nog gebruiken voor een vlog. Want we hebben hier ook een kletskop rondlopen.
2: Niet per se. Zeker niet. Zeker niet.
1: Ja, maar pas op, dan leveren die, tenminste nog leuke beelden op.
2: Ja. Of niet, wat kan. Allee. Straks een beetje muzieknieuws nog. En voor elk wat wils. Eerst Radar Love. Dit is Gold.

0: Je maakt het erger, Marijke. Maar ze wil zich wel verontschuldigen dat ze jouw hoofd op hol heeft doen slaan. Dat die suffe popjes van de Aldi met de doos erbij enorm veel zou opleveren. Blijkt maar 5 euro te zijn. Maar ze wil zich verontschuldigen en ze maakt het nog erger. Want recent gingen ze nogthans nog voor 80 euro.
1: Je hebt deals.
2: Somebody kill me.
1: En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
13: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
14: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
15: Let us see you shine.
16: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
17: Mijn haren omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
17: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
18: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
19: Thomas en Sien.

0: When You Were Young van Killers. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 5 mei met Sien.
2: Ja, een band die we niet zo vaak draaien eigenlijk, Gaslight Anthem. Maar ik vind dat een hele toffe rockband. Ja. Met Brian Fallon als frontman. Het is al eventjes geleden dat ze nieuwe muziek hebben uitgebracht. Of het is te zeggen, vorig jaar hebben ze wel een single samen met Bruce Springsteen uitgebracht. Die History Books. Maar nu heeft Fender, dus het gitaarmerk, een gelimiteerde editie van de 59 Telecaster Custom gelanceerd in samenwerking met Brian Fallon. Ah. En dat is op zich leuk nieuws natuurlijk voor de gitaarfans, voor de nerds die graag die gitaren verzamelen. Maar het is een hele mooie gitaar. Het is echt zo, ja, een klassieke Fender, vind ik. Maar ik vind dat vooral goed nieuws, omdat ik denk dat Fender dat niet zou doen, moesten ze niet weten dat er zo nieuwe dingen van Gaslight Anthem of aankomen.
0: Ja,
2: dus daar hoop ik op. Maar voorlopig is het dus enkel een gitaar van Fender van de Gaslight Anthem.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
2: Ik heb het ook voor Dolly Parton, dus daarom wou ik dit nieuws ook meegeven. Ze heeft haar concertreeks in Las Vegas moeten annuleren.
0: Oh.
2: Ze had die concertreeks al eens verplaatst. Normaal
0: gezien, hoe oud is ze tegenwoordig?
2: Is het 80? Nee?
0: Zeker.
2: Ja, volgens mij is het 80 jaar. Normaal gezien stonden die concerten gepland in december 2025, dus vorig jaar. Die waren dan al eens een jaar uitgesteld, maar nu zijn ze definitief toch geannuleerd. Mm. Ze heeft een filmpje gepost waarin ze zegt van: alles wat ik heb qua ziektes is wel behandelbaar, zeggen mijn dokters. Dus de behandelingen slaan aan, maar ik kan met serieuze duizeligheid, zegt ze.
0: Oei.
2: En dan gaat ze wel op zich heel erg op in de details.
0: Ja, ja.
2: Ze zegt van: ik heb altijd al problemen gehad met nierstenen. Er worden jaarlijks meer stenen bij mij verwijderd dan in de steengroeven van Rockwood Mountains in Tennessee.
0: Altijd humor, dat wel.
2: Dus dat wel, ja. Ze zegt dat alles wat ze heeft dus behandelbaar is, maar dat voorlopig niet kan optreden. Maar hopelijk toch ooit nog eens op een podium.
0: Dat zou toch schoon zijn. Ja. Ja, wat een heldin.
2: Een dik half jaar geleden verscheen No Hard Feelings, nieuwe album van The Beaches. En nu op 5 juni brengen ze daar een deluxe versie van uit. No Hard Feelings Deluxe heet dat album bijgevolg.
0: Ja, ja.
2: En daar staan enkele nieuwe songs op die ze

wel al klaar hadden, maar die het album net niet hadden gehaald. En die ze dus nu wel hebben bijgewerkt en toch op dat album gaan zetten. Op 5 juni dus de luxe versie. En op 17 juni staan ze in het OLT Rivierenhof. En de nieuwe single van dat album heet Should Have Known Better. Gaan we nu samen naar luisteren. Laat zeker weten wat je ervan vindt. Dit zijn de...

0: fruit nog niet helemaal, maar misschien is het een groeier. Hè. Zien, dat kan, hè. De nieuwe van de Beaches.
1: Should Have Known Better staat dus wel op dat album dat op 5 juni uitkomt. No Hard Feelings, deluxe.
0: Daar nog Guns N' Roses, You Could Be Mine, na Triggerfinger, kom.

0: geweest in de finale van You Could Be Mine van Guns N' Roses. Er moet nog een vocale uithaal komen van Axl Rose, zoals alle songs van Guns N' Roses dat hebben. En die komt eraan hoor, alsjeblieft. Het is eruit. Goed. Onze thema voor de laatste plaat wordt alleen maar actueler. Gisteren was er nog de aanleiding. Een nieuwe manier om te helpen bij stoppen met roken. Microdosing paddo's. Super nieuwsgierig naar, oprecht.
1: Oké.
0: Okay.
1: Laat lijkt mij leuk. Laten we het overwegen om het eens te doen. Ja.
0: Wel, ik beschik er nog niet over, anders direct.
1: Okay.
0: Maar daar is nu nog een extra reden bij gekomen. Natuurlijk.
1: Ja, want sigaretten en vapes zijn nu opnieuw te koop in supermarkten.
0: Ja.
1: Frank van den Broeke had dat 1,5 jaar geleden verboden.
0: Ja, wat wel hielp, vond ik. Vond dat eigenlijk voor mezelf al minder van de kat bij de melk en zo.
1: Maar dat was natuurlijk de methode om minder mensen aan sigaretten te helpen.
0: Ja.
1: Maar goed, uiteraard, die sigarettenproducenten zijn daar tegen in beroep gegaan. En ze hebben gelijk gekregen.
0: Ja, ze hebben van het is ook juridisch juist.
1: Ja.
0: Jammer genoeg, eigenlijk. Goed, straks de laatste plaat. Eerst nog Ramkot.

0: Algorithmic Kings van Ramkot. Het thema is inderdaad voor alle duidelijkheid roken. Ja, roken.
1: Roken.
0: Ja. Aanleidingen deze week om het over roken te hebben. En vooral, er zijn toch heel veel goede songs gemaakt met roken in, smoke, smoking, fire. Alles wat met rook te maken heeft. Laat maar weten welke

0: Road to Nowhere van Talking Heads. We're on a road to nowhere. Welkom Annelies.
1: Goedemorgen Thomas.
0: Goedemorgen Annelies.
1: Je hebt zo'n naakt handje.
0: Ja. Bedankt.
1: Oh, maar ik zag dat vanochtend in de vlog, dat jij dus uw trouwring nu al kwijt bent. Ja, en ik bedacht mij ineens, het was al bijna zover op de trouw zelf eigenlijk. Hè.
0: Ah, hoezo? Ik weet niet.
1: Uw zonen kwamen zo heel schattig vragen, oh papa, mogen wij uw ring eigenlijk een keer eens zien? En jij doet die af en je geeft die aan uw jongste zoon. Lucia. En die Lucia er zo in had, oh, zo chic en er staat TNT stond erin, denk ik.
0: Ja, met een hartje. Ja. Klopt.
1: En die laat die vallen. En ik weet dat jij zei, had hier nu een rioolputtekje geweest, dan had je een
0: ik heb er 2 dagen langer over gedaan.
1: En it runs in the family.
0: Van mijn vinger laten vloepen tijdens het grasmaaien. Ik moet zeggen, het meest hoopgevende bericht kwam van Yves. Die had gestuurd. Oh, hey Thomas, ik ben mijn ring op exact dezelfde manier kwijtgeraakt. Ik ben een metaaldetector gaan huren. En ik heb die ring na een uurtje zoeken gewoon meteen teruggevonden. Waarop ik dacht van... dat was het bericht dat ik wou horen. Ik antwoord dan ook vlijtig... Dat is hoopgevend, Yves. 2 uitroeptekens, gevolgd door het bericht van Yves. Ik moet wel zeggen, de detector ging niet af, maar ik ben er eigenlijk per ongeluk, terwijl ik bezig was, tegengetikt.
2: Maar het is gewoon de boodschap goed zoeken, punt.
1: Ja.
0: Ik weet het, Annelies.
1: Moeten wij komen? We gaan eerst aan uw vijver.
0: Het is aan de vijver.
1: Weet je wat? Een barbecue en een paar bakken bier en hij is
0: Annelies,
1: gevonden.
0: Annelies, ik ga hem weer uitregenen. Nog complexer ook. Dan het al is. Ja. Voor hetzelfde geld ligt dat ding in je vijver. Ben ik nog verder.
1: We gaan hier afronden, dan kan Thomas gaan zoeken.
0: Graag.
1: Jij geeft straks tickets weg voor Vestrock, Annelies.
2: Ja.
1: Ja, in Hulst, 29, 30, 31 mei, als ik me niet vergis. Laatst weekend van mei. Deus op de affiche. Wie zie ik nog staan? Teen Creeps.
2: Channel Zero.
1: Stone. Tof.
0: Mooi, hè?
1: Tuurlijk. Ja, af en toe gebeurt er ook iets in classics.
2: Ik zou durven zeggen elke dag.
0: Goed, we gaan naar het laatste platenthema. Was dus roken, maar ik heb het hier meteen gecombineerd door het mooie voorstel dat we kregen van Bent Vergeten.
1: Ja, van veel mensen.
0: Van heel veel mensen.
1: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Waarom niet voor Ring of Fire gaan van Johnny Cash? Dat gaat dan enerzijds over je ring verliezen, ook over roken. En anderzijds voor mensen die heel veel last hebben van aanbijen. Die komen ook aan hun trekken. Ring of Fire van Johnny Cash is de laatste voor vandaag. Veel plezier met Classic zo meteen. Willy. Hebla. Wordt mijn kokkers nooit een rammelen des gewenst. Love is a burning thing. And it makes

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uittrekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% erbij tegenover 2024. Blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
4: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat de bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
3: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex, dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat de remmingen vaak wegvallen en ze het daardoor onveiliger doen. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. En onze vliegtuigen gaan ook deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa. Ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer vanaf donderdag. Droger, zonniger en warmer.
2: Vivi, music matters.
0: Classics, Annelies Orie.

Er is nog altijd veel te doen om de saga van de verloren ring van Thomas de Soete. Die is die gisteren kwijtgeraakt op zijn bosmager. Beetje te hard aan zijn stuur gedraaid. En het ding vloog weg. Ik had vorig jaar zelf een saga van de verloren ring. Die was tussen de stoeptegels van het terras van Museum M gevallen. Maar leven, een van de techniekers daar, die hebben gewoon die betontegel opgelicht. En hij ring daartussenuit.

Ja, lap, dat geeft hier om 17 over 10 al veel goesting om te dansen. Allee, aan mij toch, niet aan Inge, want Inge die haat Queen. Dat stuurt ze ook elke keer. Ja, ik niet, sorry. Het is goed, ik zal iets totaal anders doen nu. Het is buiten echt grijs, bijna herfstweer. Dus ik dacht, een beetje zon op je radio is misschien wel welkom. Dit is Back.

0: de plek. Hier in Vilvoorde is het mist aan regen. Maar geef het duurt Annelies. In Brugge hebben we af en toe wel zon. Kom gewoon af. Misschien straks Geert. Zometeen, dan wil ik nog eens horen van jou. Welke plaat er zeker in de Willy-album 500 moet?
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Medi-market.
7: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Ik heb zin in...
13: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
15: Oki, takodoki.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
17: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
18: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
19: Fintro.
20: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
19: Fintro.
21: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
20: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
22: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
23: Classics. Annelies Orrie.

Shake Your Money Maker, dat is de plaat waar dit op staat. Hard to Handle van The Black Crowes. Vorig jaar stond die plaat op nummer 345 in de Willy Album 500. Waar het dit jaar landt, dat bepaal jij natuurlijk door te stemmen via Willy.radio of in de app. Ik ben natuurlijk nog op zoek naar albums waarvan jij zegt, die mogen mijn Willy, mijn mede-Willy's zeker niet vergeten. Daar moet iedereen op stemmen. Stuur jouw favoriet even door in de Willy-app. Wie weet, bel ik je dan straks. Mag je een pleidooi doen voor je plaat. Wat ik ook nog heel even wou zeggen, op vrijdag 29 mei vind je ons voor de finale van de Willy-album 500 in de Music Mania in Gent. Dus je kunt niet alleen luisteren, je kunt ook eens komen kijken. Dit is Spencer Davis Group.

De hele kalender van buiten, want zij zegt, 29 mei, finale van de Willy Album 500 in de Music Mania in Gent is ideaal, want die avond is er ook de belofte in de Shalat

van. Ja, dat is waar. Daar kun je dan ook nog naar gaan kijken. Je kunt er een hele dag Gent van maken. Eerst van 10 tot 7 die finale. En s'avonds een hele toffe band checken in de Charlatan. Wie weet kun je er ineens een citytrip van maken van een heel weekend. Wie weet.

0: You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive. Er komen hele fijne platen binnen voor de Willy Album 500. Zometeen het pleidooi van een plaat van één van jullie.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Classics. Annelies Orie.

0: Dus Muriel, is dit de perfecte muziek om op te strijken? Ja, Muriel, je weet wat ik nu ga zeggen. Je mag bij mij ook langskomen als je klaar bent. Nu naar die Willy album 500. Op maandag 18 mei beginnen we eraan. En de finale die is op vrijdag 29 mei. Live vanuit de Music Mania in Gent. Je kunt dus nog een kleine 2 weken stemmen. Maar waarop? Dat is de vraag. En ik help je daar een klein beetje mee. Een hele goede morgen, Nicky.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Zeg, bedankt om al te stemmen voor de Willy album 500. Was het moeilijk kiezen?
1: Niet echt eigenlijk. De eerste 3 die in mij opkwamen heb ik direct doorgegeven. Moest ik daar nu verder over nadenken, komen er waarschijnlijk nog tientallen anderen in mijn geest tevoorschijn, maar dit is direct de goeie.
0: Ik zie op nummer 3. Ja, ik zie op nummer 3 Elephant van The White Stripes. Ik zie op nummer 2 Doolittle van Pixies. En wat is jouw nummer 1?
1: Ik heb gekozen voor Elliot Smith, R.R. Ja, een plaat die een beetje ondergesneerd is soms. Veel mensen kennen die toch niet, denk ik. En ik vind het ongelooflijk kwalitatief hoe dat hij zowel zijn tekst en zijn melodieën. Ik denk echt dat de Beatles trots zouden zijn op wat hij van platen gemaakt heeft. En dat in combinatie met sobere, maar fijne instrumentatie maakt voor mij dat dit echt een topplaat is.
0: Ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Ik ga Between the Bars nog eens draaien. En ik hoop dat meer mensen jouw voorbeeld volgen en dus ook op Either Or van Elliot Smith gaan stemmen. Bedankt, Nicky.
1: Ja. Dat hoop ik ook, dankjewel.
0: Salutjes, hè. Dag.
1: Joe, dag. Willy.

0: The Mother Nature van The Strokes. Annelies, hoe zit dat met die tickets voor Vestrock? Voor wanneer is het? Ik heb nog niet helemaal beslist. Ik zal het straks laten weten.
1: Willy presents... We're down. Bluespeer, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info, bluespeer.be.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Laat ze see you
7: shine. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen in Vlaanderen is groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaams minister van Onderwijs Sohal Demir.
12: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
11: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vreesden dat de cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. In het oosten van China zijn meer dan 20 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, dat meldt het Chinese persagentschap. Bijna 500 hulpverleners werden ingezet voor zoek- en reddingsacties. Er zoeken zelfs robots naar mensen die nog vastzitten in het gebouw. De Chinese president Xi Jinping wil het incident laten onderzoeken. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen daar. Wel fris, maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer. Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie. Zometeen draai ik mijn favoriete loopplaat naar live. Goedemorgen.

Ik zei dus net dat dit, Hard Sun van Eddie Vedder, mijn favoriete loopplaat is. Waarop Chris stuurde, prima Annelies, mijn opwarming zit er bijna op. De versnellingen komen eraan. Dit is misschien niet echt de meest up-tempo plaat om op te lopen. Ik heb dus ook verraden, ik kan niet hardlopen. Ik kan zo'n klein beetje joggen. En dat gaat hier perfect op. Maar Chris, zometeen na de Beatles krijg je wel iets up-tempo. Dan gaat het vooruit gaan. Maar eerst verzamel je om de radio voor de Beatles.

0: volledig kunnen uitleven op You van Scooter. Zometeen doen we het net iets rustiger aan met Hooverphonic.
1: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: prachtige opwarmer om nog eens in het leven van deze te duiken.
1: Artiest van de week.
0: Afgelopen zondag werd Bent van Looy 50. Dat vieren we hier de hele week in Classics. Want er is natuurlijk veel van Das Pop dat we zouden kunnen dragen. Maar in 2013 kwam Bent van Looy ook met een soloplaat. Die heette heel toepasselijk Round the Bend. En die schreef hij in Parijs, waar hij toen woonde.
2: Ik woonde 14 jaar in Gent. En Gent is super. En ik heb daar een enorm geweldige tijd beleefd. Maar na 14 jaar was het echt op ineens. En wat ik er daarvoor zo geweldig aan vond, was ineens een beetje beklemmend. En gelukkig kwam mijn vriendin hier naartoe om te werken in de mode. En als toerist vond ik Parijs nooit zo bijzonder. Maar door hier met haar te zijn en het dagelijks leven te ontdekken, dacht ik van, dat is eigenlijk de perfecte stad om in te wonen. Omdat het, je merkt, hier is net genoeg lucht, net genoeg licht. Deze stad is in rond 1830 ook helemaal met de grond gelijk gemaakt door Baron Haussmann, die dan in een uniforme stijl, in een soort van de geest van de verlichting, de stad opnieuw heeft opgebouwd voor de moderne mens. En dan merk je heel erg dat het echt gemaakt is en dat erover nagedacht is.
0: Ja, Bent van Looy zou Bent van Looy niet zijn als hij niet nog een stukje geschiedenis zou meegeven. Hij schreef Round the Bend in Parijs, maar hij noemde plaat op in L.A. En toen hij daar was, belandde hij per ongeluk op een feestje waar ook per ongeluk de albumcover gemaakt werd.
2: Die foto is toevallig genomen op Halloween toen ik in Los Angeles de plaat aan het opnemen was. Ja, op Halloween ben je als clown verkleed, ja. Of als een draak of zo, dat kan ook. Maar ik was toevallig als clown omdat ik in de supermarkt snel zo'n doos kinderschmink vond en dat was het makkelijkste. Ja. En dat was, hoewel ik daar een masker draag, was dat wel het eerlijkste beeld dat er van mij op dat ogenblik in omloop was. Dus hebben we dat genomen.
0: Op Round the Bend staat Bent dus als een soort van triestige clown. Dit nummer staat ook op die plaat. Het is Shadow of a Man. Willy. Really?

Vincent van Looy, geschreven in Parijs, opgenomen in L.A. en ook nog eens uitgetest op het publiek van de Parijse nachtclub Silencio, die ontworpen werd door regisseur David Lynch. Past helemaal bij band. Morgen hoor je hier mij weer, zelfde plaats, zelfde tijd. Ondertussen wordt er ongeduldig gereageerd in de Willy-app van Annelies. Weet je nu al wanneer je die tickets voor Vestrock gaat weggeven? Vestrock van 29 tot 31 mei in Hulst, net over de grens. Ik ga dat doen tussen 12 en 1. Voilà.

0: Android Android van Radiohead uit OK Computer. Daar kun je natuurlijk ook op stemmen als het gaat over die Willy album 500. Zometeen R.E.M. en Snow Patrol na elkaar.
1: Profel.
2: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Hier, mama. Speciaal voor u.
9: Oh, dat had je echt niet moeten...
10: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
8: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
10: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
8: Oei.
11: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Richie, citroen met framboos.
17: Richie, Belgische limonade.
18: Altijd verfrissend.
19: Richie.
20: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
21: Ixina.
20: Ixina, ja aan je dromen.
22: Classics. Annelies Orrie.

0: Crush van R.E.M. Er zijn mensen nu al aan het sturen voor dit, dus ik praat je snel bij.
1: De Kettingrokker.
0: Gisteren draaide ik Surfing Bird van The Trashmen. En Roos die interpreteerde dat een beetje als stottermuziek. Net als Ronnie en B.G.

Backman Turner Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet. Daarop moet je verder linken in de kettingrocker. Wat zet jij hierna? Ga je iets doen met die namen? Backman Turner Overdrive. Ik ken nog andere Turners met goede muziek. You Ain't Seen Nothing Yet is ook wel iets mee te doen. Stuur jouw suggestie voor de kettingrocker door in de Willy-app.

0: Einstein Brain van Admiral Freebie. Ja, als ik die inzendingen voor de kettingrokker bekijk, dan weet ik al, jij hebt een Einstein Brain. Maar is dat hetzelfde als het gaat over die tickets voor Vestrock? Ik zou die line-up al maar eens bekijken.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
1: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. De Vlaamse regering neemt 3 concrete maatregelen om onze stijgende energiefacturen aan te pakken, zodat we minder afhankelijk worden van andere landen en van fossiele energie. Op een persconferentie legde energieminister Hans Bonte de maatregelen uit.
6: Meer mensen begeleiden in hun renovatieprojecten om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden. Dus van daaruit de middelen versterkt en verhoogd voor een verbouwbegeleiding. De tweede lijn is dat we ook mensen toeleiden naar die gratis energiescans. Een derde lijn is het versnellen van isolatieprogramma's.
5: En dan vooral voor sociale woningen. De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme gezinnen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir.
7: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
5: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vrezen dat die cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. Aan de oostkust in Australië zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een bootongeval, dat meldt de politie. Een jacht was in de problemen gekomen, maar het was de boot van de reddingsdienst die kapseisde door het slechte weer. 2 reddingswerkers kwamen om het leven. Het is nog niet duidelijk van wie het 3e lichaam is. En de headliners van Maanrock zijn gelost. Namen als De Mens en Clouseau kenden we al. Nu voegt het Mechelse Stadsfestival daar onder meer Zornik en Young Yellow aan toe. DJ Amber Broos zal Maanrock afsluiten. Maanrock vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus en is volledig gratis. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.
1: Music matters.
4: Classics. Annelies Orie.

0: Every Little Thing She Does Is Magic van de Police. Zeg, dat zit nu al de hele tijd in het nieuws. Over dat onze kleuters zo slecht scoren op taal en wiskunde. Maar toch even een fragment uit een gesprek dat ik gisterenavond had met mijn jongste zoon, Magnus. Die zit in de eerste kleuterklas. Dat ging zo.
1: Wie schilderde zichzelf?
2: Vincent. Vincent van Gogh.
1: En wie deed nog iets anders?
2: Pollock.
1: Wat doet hij?
2: Die druppelt.
1: Ja.
2: Ja, met de verf.
0: Allee, het valt wel mee, denk ik dan, als je kind thuiskomt met dingen over Van Gogh en Pollock. Ik heb ze niet aangeleerd, hè. Dat doen ze volledig op school. Dus leven de kleuterjuffen en meesters van de school van mijn kind, jawel.

0: will get back to you.
1: Ring, ring, ring van De La Soul. Mei is begonnen, het festivalseizoen ook. En de komende weken strooien we hier geregeld met gratis tickets. En nu is het aan Vestrock in Hulst. Dat is net over de grens met Nederland. Dat vindt plaats van vrijdag 29 tot zondag 31 mei. En ik moet zeggen, die hebben best een mooie line-up bij elkaar gesprokkeld. Ik zie daar staan Channel Zero, The Wombats, Shame, Stone, Teen Creeps. En ook de band die ik nu ga draaien. Dus als jij graag een combi-duo-ticket wil winnen voor Vestrock, en je weet nu al zeker, ik ben vrij in dit weekend van 29 mei, stuur dan gewoon door in de Willy-app welke groep dit is.

0: Dag Leen met Annelies familie.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, zou jij graag naar Westrock gaan?
1: Ja, heel graag.
0: Welke band heb jij daarnet herkend?
1: Deze.
0: Dat is helemaal goed. Jij wint een Bobby-duo-ticket.
1: Super, dank u.
0: Wie mag je mee, weet je dat al?
1: Mijn vriend Patrick.
0: Ah, oké. Okay. Leen en Patrick, veel plezier in dat weekend van 29 mei. En geniet vooral daar ook van Deus. Salut.
1: Bedankt.
0: Leen.

0: The Day Brings van Brad. Ja, wat brengt de dag? Roel, Evelien, Maarten en Tom, die mogen ook naar Vestrock. Hoe tof is dat?
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja.
12: Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
11: Ja. Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
15: Love to see you shine.
16: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Ik heb zin in...
17: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
19: Okie, taco doki.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
21: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor... Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: XTC en The Ballad of Peter Pumpkinhead.
1: De kettingrokker.
0: Ja, de vraag was, wat past er na Backman Turner Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet? Yannick die dacht aan Alex Turner. Van Arctic Monkeys. Als ik Arctic Monkeys vandaag nog niet gedraaid had, dan was dit hem zeker geworden. En Benny die wilde, net zoals mijn vader, naar deze dame.

Ackerman. En laid back. Maar vandaag volg ik Silke. Zij stuurde: wat als je echt niet meer kan zien, dan ben je blind. En zo kwam ze uit bij Third Eye Blind en Semi-Charmed Life.

0: Straks mag je bij Roos verder linken in de kettingrokker op Third Eye Blind van Sammy en Sammy Charmed Life. Natuurlijk, zometeen nog Stiltskin.
1: Willy presents. Blue Spear. Het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info bluespear.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Vintro. Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Vintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
11: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Stiltskin en Inside. Roos zit die rare tekens naar mij te doen, maar ik weet niet wat dat ze bedoelt.
1: Ja, je had niet op het disketje geklikt om het op te slaan.
0: Ja, maar
1: aan u is het in orde.
0: Het is allemaal in orde.
1: Sorry.
0: Jij hebt ook nieuwe muziek van deze

0: Violet Grohl, de dochter van hè, natuurlijk. Ja, haar nieuwe single. Even kort als deze.
1: Oké, dus twee minuten
0: en een beetje. Dus de meningen zullen rap moeten komen.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja. Is dat van de zomer op Werchter, toch?
0: Nee, op Pukkelpop.
1: Ja, oké. Ja.
0: Maar ik heb nog iets nieuws dat ik mag draaien.
1: Oké.
0: En daar ga jij heel blij mee zijn. De nieuwe van Weezer.
1: Oh, gelukszak.
0: Weet je de titel?
1: Ja, ik heb het al geluisterd, want Apple heeft mij doorgestuurd iets met... Oh, ik denk iets met Shine.
0: Ja. Ah. Shine Again.
1: Oké. Straks de nieuwe van Weezer bij Roos. Ja, Violet Grohl heeft ook nieuwe muziek gemaakt. Maar Weezer, straks bij

0: Notion van Kings of Leon. Ondertussen hebben we bijna alles in de Rosaar Show al prijsgegeven. Ze gaat nieuwe muziek draaien van Violet Grove, van Weezer.
1: Nog niet alles.
0: Heb je ook nog tickets voor Vestrock?
1: Ja, tuurlijk.
0: Moet wel weten om hoe laat.
1: Meer dan een uur.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. De bank ING heeft de minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro. In het wit was dossier rond ex-minister Didier Reinders. Dat meldt het parket van Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Reinders kon zomaar €200.000 aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. Energieminister Hans Bonte.
7: Dus mijn oproep bij deze is, beste Vlaming, maak gebruik van de mogelijkheid om zeer goedkoop te renoveren. In te gaan op het begeleiden van die inspanning en ook met die energiescans. Dus ik denk dat we effectief structureel inzetten op mensen begeleiden om ook op langere termijn energiezuiniger te zijn.
6: De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
8: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
6: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, om twee zieke mensen te evacueren. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen al om het leven op het cruiseschip. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in vier winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden liever. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

Jee, leuk dat je luistert. Het is hier dat je moet zijn als je graag eind deze maand naar Vestrock zou willen gaan. Op onze kosten natuurlijk. Een leuk festival net over de grens in Hulst. Met onder andere Deus, The Wombats en Channel Zero. Daar kan je hier dus je combi-duo-ticket voor winnen. Nog een uurtje geduld of zo.

Portland en Forever. Thomas is gisteren zijn trouwring verloren terwijl hij zijn gras aan het maaien was. Hij heeft hem nog maar een paar dagen zelfs, want hij is zaterdag getrouwd, hè. Vandaag gaat hij met een metaaldetector zoeken naar dat ding. We houden je hier op de hoogte. Tom stuurt al in de app: Thomas, als je je ring gaat zoeken en hij ligt niet in het gras, check zeker ook in de buurt van bomen met eksters en kraaien. Kans dat er eentje hem wel gevonden heeft en daar dropt, is heel reëel. Dankjewel.

0: Je dinsdag kleurt groen zometeen. En de nieuwste single van Violet Grohl krijg je ook nog. Je mag er zelfs je gedacht over laten weten.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
10: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
11: Ah.
10: Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
12: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
13: Love to see you shine.
14: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo app. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
15: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
14: En rapperikken.
16: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
17: Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Knaldi.
19: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
20: Check de promo.
19: Aldi, altijd vers, altijd slim.
21: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
22: Really, music matters.

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Eind deze maand dan komt het debuutalbum uit van Violet Grohl, de oudste dochter van Dan Dave, de drummer van de Foo Fighters. Hij durft daar ook al eens te zingen. Them and 595 heb je hier al mogen horen van Violet Grohl op Willy. En nu krijg je nog een voorsmaakje uit dat debuutalbum van haar. Cool Buzz heet haar nieuwste single. Het is best een harde single alweer, met een snel tempo, zonder naar een echt hoogtepunt toe te werken. Ook dit nummer is heel kort, net zoals haar vorige singles. Als je je mening wilt doorsturen, doe het dus best snel in de app. Dankjewel daarvoor. Wat vind je van Cool Buzz, de nieuwste van Violet Grohl?

Buzz van Violet Grohl. En wat heb je hier allemaal over te zeggen? Lijkt me een coole madame, stuurt Sylvie. Ze zingt ook lekker zwoel. Gunther stuurt dan weer cool gedaan. Die komt er wel, zeker dat. Dries vindt dit lekker, met meerdere R'en. Alex vindt het ook lekker. Een andere Dries die stuurt, doet me echt denken aan zo'n typische college band uit de States. Niet slecht, alleen heb je er 100 in een dozijn. Boe, Dries. Muriel die stuurt, ik vind het wel iets hebben, maar toch liever de pa. Bart vindt het dan weer beter dan papa zijn bijntje tegenwoordig. Jo schrijft meer van dat graag. Ismael vindt haar echt een rockchick. Mooie stem, mooie song. Me like, schrijft hij er nog bij. En dankjewel, dat was het wat je mening betreft. Het debuutalbum van Violet Grohl zal Be Sweet To Me heten. En komt uit op 29 mei. In augustus komt ze ook langs.

0: Ryan Adams, zonder B, met zijn ogen aan New York. Een paar sexy muzikale meubelstukken staan voor je klaar na dit.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
5: Peugeot.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
7: Medi-market.
8: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
14: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
15: Oh.
14: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
15: Ah.
14: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
16: Willy. Music matters. Roos van Akker.

Yes, de Door stuurt Benny in de app. Ja hoor, met Break On Through. Over 2 weken gaan we hier op Willy weer van de Album 500 doen. Dan lijsten we met ontzettend veel goesting en plezier jouw favoriete rockplaten op. En je kunt nu al stemmen op jouw lievelingsalbums. Dat doe je via de app of via onze site. En je zult je gewicht in vinylplaten kunnen winnen. Dus je weet wat je te doen staat.

Suns, yes, Suns, met surfen. Lang geleden dat we het nog eens over de Williescape hadden, hè? Maar ze gaan ook mee in oktober naar de Italiaanse Dolomieten, die van Suns. En er is nog altijd plaats. Niet superveel meer, als je zou willen meegaan met de Willies. Dit is Coldplay en Speed of Sound.

0: The Black Keys en Shine a Little Light. Na het nieuws komt Neil Young langs. En je kunt heel veel duo-combi-tickets winnen voor Westrock in Hulst.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd.
4: Maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. Op dit moment worden 2 zieke bemanningsleden geëvacueerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nog altijd voor anker bij Kaapverdië. Daarna vaart het schip verder naar de Canarische eilanden waar de passagiers na controle van boord kunnen gaan. 3 mensen kwamen al om het leven op dat cruiseschip. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Nu hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
9: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
8: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris, maximaal tot 1 graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.
1: Music matters.

Ja, jong, ook al zit het allemaal wat tegen, gewoon blijven voortdoen. Blijven rocken in the free world. Dankjewel, ome Neil. Neil Jonge. En ha, net mocht je nog de nieuwste single van Violet Grove beoordelen. En dit is de man die voor de helft van haar genen heeft gezorgd. De papi dus, hè, bij de Foo Fighters en The Glass.

de heer Meurestein met zijn Noordkaap. Vanavond op je radio in Meurensie van 7 tot 9. En hij is al in de building, dus dat komt helemaal in orde. Als je graag naar Westrock in Hulst zou willen gaan, helemaal voor niks, want wij gaan dat voor je regelen, dan moet je vooral blijven luisteren. Want je kunt hier zo'n combi-duo-ticket in huis halen voor Westrock eind deze maand. Na Minskoff en Mimosa. Westrock.

0: Wegdromen met Jungle en Carry On. Ben je ready, Freddy, voor Queen? Willen of niet? Ze komen langs zometeen.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Willy. Music matters.

Triggerfinger. En is het eind deze maand, 29, 30 en 31 mei, dan is het 3 dagen feest in Hulst, net over de grens in Nederland, want dan is het Vestrock. Channel Zero treedt daarop, Deus komt ook langs, ook de band Stone, de Teen Creeps en nog heel veel andere leuke artiesten. Ik ga nu een band laten horen die op hun affiche staat. Stuur in de app wie jij denkt te horen en je hebt dat combi-duo-ticket op zak voor Vestrock. Wie is dit?

0: Dag Tom, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, wie hoorde je net?
1: Dat waren de Wombats.
0: Maar tuurlijk dat. En die spelen inderdaad ook op Vestrock, de Wombats. Jij hebt dat combi-duo-ticket op zak. Je bent toch vrij, hè? Het laatste weekend van mei?
1: Ja, dat moet wel lukken.
0: Dat moet wel lukken, oei. Dat is nog, je bent er nog niet helemaal zeker. Anders geef ik ze aan iemand anders.
1: Ik ga kijken, maar dat... Nee, dat gaat lukken. Dat gaat lukken.
0: Oké, super. Super, wie mag er met je mee? Weet je dat al?
1: Ja, dat zal mijn vriendin zijn.
0: Ah, kijk. Ja, dat wordt heel leuk. Heel veel plezier daar. Je mag altijd laten weten hoe het geweest is. Ook Tim uit Tessenderlo, Lander uit Evergem, Dirk uit Oudsbergen en Joris uit Hammond-Achel. Die mogen op onze kosten allemaal naar Vestrock. Amuseer je maar, Ginder. Maar dat zal wel geen probleem zijn, hè, met zo'n line-up. Dag Tom, hou je goed en de groetjes aan Anne-Sophie.
1: Oké, dank je wel. Dank je wel.
0: Dag. Music Matters.

0: You Two en In Alive. Je mag op date met Frans Ferdinand na dit.
1: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
2: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Knaldi.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Medi-market.
6: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Really, music matters.
9: Roos van Akker.

Als je vaker luistert, dan weet je dat we ook weer verder bouwen aan onze muzikale ketting, de Kettingrocker. En de laatste schakel tot nu toe bij Annelies was Sammy Charmed Life van Third Eye Blind. Wat ga jij daar dan weer aan hangen of aan breien? Je kunt bijvoorbeeld verder met Eye of met Blind of iets anders. Of Sammy, zie maar. En stuur het me in de app. Dit is Depeche Mode met I Feel You.

0: Eind juni, nog iets minder dan 2 maanden. En dan komt Axl Rose met Slash en zijn andere bandleden van Guns N' Roses naar de AFAS Dome in Antwerpen. En die AFAS Dome die wordt dan hopelijk nog even omgetoverd tot een Paradise City.
1: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket, Impermo.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus nog aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen. Het wordt wel niet simpel, want de VUB moet de komende jaren €24 miljoen besparen. Vlaams energieminister Hans Bonte geeft de Amerikaanse president Trump de schuld van de energiecrisis. Hij deed dat vanmorgen op de persconferentie over het akkoord gisteravond laat, onder meer over de steunmaatregelen.
9: U weet dat ik gepleit heb voor energiemaatregelen om in deze moeilijke context in te grijpen. De moeilijke context die gecreëerd is, laat het ons maar duidelijk zijn, door een zot als Trump die een oorlog begint en ervoor zorgt dat tot in onze bedrijven, tot in onze gezinnen, onzekerheden brengt.
8: De regering geeft geen premies. Kwetsbare gezinnen kunnen wel goedkoper lenen om hun woning te renoveren. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Het was een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. In het oosten veel regen, in het westen droog en af en toe zon, maximaal tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag dan droger, zonniger en warmer.
1: Willy,
2: Music Matters.
1: Roos van Akker.
0: Als je wat redenen zoekt om weg te gaan bij je partner, Elbow biedt hulp.

Dat is zo'n vrolijk nummer. Het is zelfs lekker. Maar de lyrics beweren iets helemaal anders. Hè? Grounds for Divorce van Elbow. Het is vandaag ook alweer 7 jaar geleden dat Christophe Lambrecht er niet meer is. En dan draag ik dit heel graag aan hem op. No More Heroes van The Stranglers.

0: Kettingrocker.
1: Wat wil je als nieuwe schakel om aan Semi-Charmed Life van Third Eye Blind te hangen? Anne dacht aan Accidentally in Love van The Counting Crows. Ze associeert dit nummer met Shrek. Ah ja, en daar is een zekere Prince Charming aanwezig. Dat klopt. Jonathan wil naar Semisonic met Closing Time. Ook Eva en Jessica stuurden dat. Guido dacht aan Three Little Birds van Bob Marley. Bjorn stelt Deep Purple voor met When a Blind Man Cries. Joris dacht aan No Rain van Blind Melon. Ook Koen en Rick moesten daaraan denken. Yves' suggestie is Eyes Without a Face van Billy Idol. Ook een goeie. Muriel dacht aan Lazy Eye van Silverstone Pickups. Stefan, of Stefan is het liever, die dacht aan Tool met Third Eye. Nog een goeie. William wil dan weer naar One van Metallica. Ook een goeie. Saskia gaat van Semi naar Half met R.E.M. en Half a World Away. En Gert haalt hem binnen, de nieuwe schakel. Zijn suggestie was om iedereen terug wakker te schudden. En dat gaat lukken, denk ik, met Blind van Korn. Oh ja!
0: De Kettingrocker.

0: daar waren ze weer. En wat blijven die goed, hè? Craig Dilley en zijn Afghan Wakes met The House of I.
1: Bij Cyparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Cyparis XL. Let's see you
2: shine. Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
9: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Ik heb zin in...
13: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
15: Oki, taco doki.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
17: Gelukzakken.
16: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
17: Ah, chansaars.
16: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
18: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Thomas, onze ochtendwillie, is gisteren zijn trouwring verloren terwijl hij op zijn grasmaaier zat. Hij had de ring nog maar sinds zaterdag gekregen van zijn vrouw Tine. Hij is op dit moment met een metaaldetector aan het zoeken naar zijn ring. Ja, we houden je hier op de hoogte. Johnny uit Sint-Niklaas die stuurde ook al in de app dat hij dat ook heeft meegemaakt, waardoor hij nu een tattoo of een getatoeëerde ring heeft. Misschien een idee voor als Thomas zijn ring niet terugvindt. The glass that I broke 4 weeks ago, it's still

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
1: Hey, hey. Emily van Prikantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prikantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
0: Willy. Roos van Akker.

0: Hey Wim.
1: Hey Roos.
0: Je zit hier zo heel vrolijk mee te dansen met de Cardigans.
2: Sorry.
0: Maar nee, je hoeft daar zeker geen sorry voor te zeggen. Het is leuk dat je enthousiast bent.
2: Bedankt.
0: Maar het is eigenlijk best een trieste dag vandaag. Hè? Het is de dag waarop Christophe Lambrecht is overleden.
1: Ja, klopt. Hoe lang is dat al?
0: Zeven jaar, jong.
1: Ja, Thomas zien zijn doek vanmorgen.
0: Ik schrik daarvan.
1: Ja, zeven jaar.
0: Maar weet je nog dat wij alle drie samen begonnen zijn in dat kleine bureautje op VRT?
1: Oh.
0: Waar we dan dus met ons drieën zaten voor te bereiden.
1: Zaten we met ons drieën?
0: Ja.
1: Okay.
0: Niet vaak met z'n drieën, omdat we elk een ander blok hadden.
1: Ja,
0: maar soms gebeurde dat wel. En Christophe en ik hebben er dan toch wel vaker, denk ik, persoonlijk voor gezorgd dat jij bijna stikte in de rook van onze sigaretten. Blauwe Gauvaas dan nog.
1: Smoren.
0: Echt, en dat mocht toen nog allemaal. En jij, ik herinner me dat jij daar nooit over geklaagd hebt.
1: Ik ben zo geen klager.
0: Nee, het is duidelijk. Ik weet het ook niet meer. Ja.
1: Oh.
0: Ja, Nonkel was zijn bijnaam. Lambi Bambi ook, werd gezegd. Heb jij dat nog meegemaakt? Dat we hem zo noemden?
1: Ja, dat was later allemaal, denk ik.
0: Ja, he, je was al weg. Je bent al lang weg.
1: Ja.
0: Je bent al lang hier, bedoel ik.
1: Ja,
0: sorry. Ja. Maar het was een echte knuffelbeer. Een warme mens.
1: Ja. Ja.
0: Hij heeft ook een bankje gekregen, hè, in zijn geboortestad in Herentals. En daar staat een QR-code op met een playlist van hem.
1: Oh, zijn favoriete. Ik hoop, mag ik nu één ding zeggen daarover?
0: Ja?
1: Ik hoop zo hard dat ze daar geen Jeff Buckley op gezet hebben. Weet je waarom? Want ik herinner me niet zoveel meer, maar wat ik me heel goed herinner is dat Christophe Lambrecht een godsgruwelijke bloedhekel had aan dat gezaag van Jeff Buckley. Vond hij zelf. Ik was een groot fan van. We hadden daar altijd ruzie over. Dus ik hoop dat ze niet per ongeluk gezegd hebben: goh, allee, zo'n Jeff Buckley, hè, zo'n gevoelige mens, dat klopt. Bij Christophe Lambrecht, nee, dat vond hij echt verschrikkelijk.
0: Goed, echt? Dus echt? Ja, maar kijk.
1: Enorm gezeik vond hij dat.
0: Jij draait straks Jeff Buckley.
1: Jeff Buckley, no way, eigenlijk. Nee, het ene betoond draai ik hem niet.

Arctic Monkeys en Opening Night. Stijn Meuris is er straks met zijn Meurisie vaste post van 7 tot 9. Wim Oosterlink is heel raar aan doen met een lamp hier in de studio. Wim, je mag straks meteen na het nieuws nog een fijne dinsdagavond voor jou. En dit wens ik je vanavond. No Rain van Blind Melon. En Zottigheid.

0: Mediamarkt.
1: Mediamarkt wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
11: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
12: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 4 uur.
16: Een goedemiddag. Het Federaal Planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit de nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Eind april bleek de inflatie boven de 4% te liggen. Veel hoger dan voorspeld. Het planbureau verwacht dat de inflatie bijna het hele jaar nog boven de 4% zal liggen. Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen. Al wordt het niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen euro besparen. Het is nog niet zeker of het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld kan aanmeren op de Canarische eilanden. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder vandaag dat dat de bedoeling is, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Ze wachten nog op extra medische informatie. Daarom zullen epidemiologen het schip vandaag nog inspecteren. Er zijn ook 2 Vlamingen aan boord. Helijn is een van hen.
17: Wij zitten niet in quarantaine. Wij houden wel afstand ten opzichte van elkaar. Mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker, dragen een mondmasker, vooral binnen. Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet.
16: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door het Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. En het weer nog. Vanavond blijft het regenen in het oosten. In het westen is het droog met enkele opklaringen. Vannacht gaat het ook regenen in het centrum van het land. Minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden.
18: Ja!
19: Hey, this is not a test. This is rock and roll!
20: Wim Oosterlink.
21: Samen van het werk naar huis. Ik heb er zin in. Welkom bij de avondspits van Willy. We zijn begonnen.

0: The Drug van Roxy Music 10 over 4.
1: Ja. Een opsporingsbericht.
0: Ja, verschrikkelijk nieuws. Vanmorgen heb je het gehoord in de ochtendshow bij Thomas en Sien. Wat was me dat ik viel van mijn ontbijtstoel. Vanmorgen, ik had zoiets van, dit meent je niet. Dit is niet mogelijk. Thomas Soete is dit weekend getrouwd. Hij is hier vanmorgen toegekomen zonder trouwring. Niet omdat af is.
2: Nee, dat is niet grappig.
0: Nee, omdat hij zijn trouwring al kwijt is. Hij is hem kwijtgeraakt tijdens het grasmaaien. Thomas de Soete zonder trouwring. We gaan, kijk, sowieso straks een update over Thomas. Ik bel hem op om te vragen of hij me al gevonden heeft. Ik ga ervan uit dat hij de hele dag gezocht heeft in naam van zijn vrouw. Of ik hoop dat hij dat gedaan heeft. Goed, maar het wordt een lekker drukke avondspits op Willy. Ik stuur je straks naar een festival in Hulst, net over de grens in Nederland. Er is muziek van The Beatles straks. Een plaat die Leila heet. Ja, we spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist. Met een vrij idiote opgave. Vrij idioot, ja.

met Malibu. Ik beloof u, ik bel Thomas Soete voor een update over zijn trouwring. Wie weet heeft hij hem al gevonden. 4:15 geworden en het is weer begonnen. Heb je het gezien? Heb je het gemerkt? Gevoeld al online als je kijkt? Het is weer begonnen. De jaarlijkse aanloop naar het Eurovisie Songfestival, waarbij overal artikels zullen verschijnen over de Belgische kandidaat van dit jaar. Dit jaar, Essila, spreek het goed? Essila? En hoe geweldig Essila wel is en wat een indruk ze gemaakt heeft tijdens de repetities met haar pak en met haar act en met haar playback of met haar live zang. En dat volgens de boekmakers België dit jaar, in tegenstelling tot de vorige 20 jaar, zeker echt wel kansen enzovoort. En je zal het allemaal zien passeren. Ik garandeer het u de komende dagen. Maar één troost. Eind volgende week is het Songfestival weer afgelopen. Hier is Muse. Nooit op het Songfestival gespeeld. Nog nooit.

0: Views met Be With You in de avondspits. Van Willy Wim, hoe idioot is jouw opgave voor Zoek de Artiest in een Woordenmist vandaag op... Goh, ja, hoe idioot. Op de schaal van Bon Jovi. hoe idioot. We denken op de schaal van Bon Jovi. Toch een stevige 7,5.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: muziek in Italië, in Bruneck. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Music matters.
6: Willy.
7: I would like you to meet
6: Wim Oosterlink.
7: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.
8: Blue

0: Cool is Cool met Close, bijna 4:30. Dit is de avondspits van Willy. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was? Dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Wel, vanavond spelen Bayern München en Paris Saint-Germain de halve finale van de Champions League voetbal. De hele wedstrijd was 5-4 voor Parijs. En die van München hebben onder leiding van Vincent Kompany het favoriete hotel van PSG ingepikt. Ja, de snoda's, terwijl ze ook gewoon met de fiets konden komen naar het stadion, want het is in München. Maar nee, op hotel. Enfin, vanavond, 9 uur, Bayern München, Paris Saint-Germain. Twee, het was het Met Gala in New York gisteravond, waar supersterren naartoe komen verkleed als eiersalade of diepvrieskast. Superster Rihanna droeg een jurk van de Belgische ontwerper Glenn Martens. Die werd voor Maison Margiela. Volgens Vogue was haar kleed geïnspireerd door de middeleeuwse architectuur van Vlaanderen. En ook de jurk van Nicole Kidman werd ontworpen door een Belg, namelijk door Mathieu Blazy, creatief directeur van Chanel. Als je denkt van, goh ja, speciaal, heb ik geen mening over. Ik denk dat het belangrijk is om daar toch zeker wel een mening over te hebben. Geen nood, ik zal jou helpen. Over een uurtje heb ik daar een oplossing voor. En drie...
1: Sporingsbericht.
0: Ja, verschrikkelijk nieuws vanmorgen. Thomas de Soete is dit weekend getrouwd. En hij vertelde vanmorgen in de ochtendshow van Willy tegen Sien dat hij zijn trouwring al kwijt is. Kwijtgeraakt tijdens het grasmaaien. Dag Thomas de Soete, goedemiddag. Thomas.
2: Hallo Wim. Goedemiddag. Ja, hallo.
0: Waar ben je nu, Thomas?
2: Dus ik ben aan mijn vijver, al waar de ring is verdwenen.
0: Ja. Vertel me even misschien, voor wie het vanmorgen gemist heeft, wat is er nu exact gebeurd?
2: Wel, lang verhaal kort. Ik voelde gisteren enorm de behoefte om gras te gaan maaien.
0: Ja.
2: Tijdens die procedure is op een gegeven moment heb ik gevoeld hoe de ring met een forse zwaaibeweging aan het stuurtje van mijn maaier van mijn vinger is gevlogen.
0: Ja.
2: Ik heb natuurlijk meteen de tractor tot stilstand gebracht.
0: Ja.
2: En ik ben beginnen zoeken naar die ring in de gedachte van dat kan

0: En dus je hebt vandaag, heb je dus, wat zijn de maatregelen van vandaag? Wat heb je geregeld voor vandaag dan? Een metaaldetector?
1: Ah, wel, dus mijn liefdallige vrouw, moet ik nu zeggen, die is een metaaldetector gaan huren.
0: Ja.
1: Wat dan natuurlijk heel slim is.
0: Ja.
1: Ik kan alleen zeggen, Wim, ik en een metaaldetector, dat is geen goede match.
0: Nee, waarom?
1: Dat is het niet.
0: Dat is het probleem, dat lukt niet. Dat is moeilijk te hanteren, of...
1: Nee, het is op zich niet moeilijk te hanteren, maar het ding doet de hele godganse tijd zonder dat er... Kijk, hier ook weer. Dus nu is dat weer aan het piepen. Ja. Als ik iedere keer een put moet beginnen graven, als dat ding piept, is dat hier echt een soort van somme.
0: Ja.
1: Slag bij de somme. Ja. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. En het toppen is, maar het is ook goed dat mijn lieftallige vrouw hier is, want ze heeft mij ook al op geweest van... Dus ja, natuurlijk, want zij is die gaan halen en zij was hier al nog voor mij ook al aan het zoeken. En toen dus de hele tijd piep, nu daarnet heeft ze mij wel op gewezen dat die de piep wel ook zou kunnen komen doordat ik echt vlak naast die gigantische stalen tractor stond natuurlijk. Zeker meespelen.
0: En is het een groot gebied dat je aan het doorzoeken bent of een paar vierkante meter? Hoe moeten we ons dat voorstellen, Thomas?
1: Ah, wel, dus ja, dat is eigenlijk, ja, hoe groot is dat hier? Dat weet ik niet. Zo, dat is toch wel, het grootste, de vijver is groot en dan hebben ze wat 3000 vierkante meter of zo. Zoiets ongeveer. Ja.
0: Zeg,
1: dus begin maar, hè.
0: Kan je ook een update geven over het humeur van je vrouw?
1: Wel, maar dat is ongelooflijk. Ja? Ik mag het een wonder noemen dat ze nu net, terwijl je mij belt, wel de scheidingspapieren is aan het invullen. Maar voorlopig is het nog niet tot... dat ding is echt verzot van te worden. Dus heel de tijd piept dat hebben. Heel de tijd, hè. Dus dan moet ik eigenlijk dat ding hier beginnen afgraven, lijkt me zot. Om alles wat ooit in die bodem is verdwenen op te graven en geen ring.
0: Maar zo erg. Ja, goed, maar het is nu 16:30. Hoe lang ga je nog doorgaan vandaag?
1: Tot ik hem vind.
0: Kijk, morgenochtend sowieso update in de ochtend met Thomas en Sien vanaf 7 uur over dus de ring, of die al dan
1: als
0: niet terug
1: van is. Heb, want anders ga ik nog verder zoeken.
0: Ja, oké. Wij zijn... Veel sterkte daar voor jou, maar vooral voor jouw vrouw, Thomas. En we horen het dan wel morgenochtend in de ochtend. Op jullie.
1: Uitstekend.
0: Het allerbeste van ons allemaal, man.
1: Heeft dat weer gevonden? Ja, heeft dat weer gevonden?
0: Allee, ja. Kijk. Music Matters. Music Matters. Yeah.

0: Ja.
1: Ik kreeg net een berichtje van Vincent Kompany. Dat de match waar ik daarnet over sprak van vanavond, Bayern München, Paris Saint-Germain, dat Kompany niet kan vanavond en dat daarom morgen is. Goed, dus vanavond is het Arsenal-Atletico. Goed. Merci. Zometeen spelen we Zoek de artiest in de woordenmist. Het is een idioot opgave, maar zal van nog wel. De artiest die we zoeken is bekend. Laat ons zo zijn. Goed, zometeen.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Altijd de frisse.
2: Richie. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten...
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
6: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
7: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be. Wim Oosterlink.
8: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: geweldige Layla van Derek en de Domino's. In de avondspits van Willy zijn we gezellig. Of ellendig, whatever. Van het werk naar huis, 5:13 geworden.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ik zeg een zin, als je goed luistert, kan je daar de naam van een artiest of groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy-app. Belangrijke disclaimer, je kan er niks mee winnen. Vandaag is het Het is eigenlijk een artiest. Het is volgens mij toch wel moeilijk. Ja, ik ben benieuwd of iemand het gaat vinden. Het is een artiest, maar we kennen hem vooral van een groep. Maar dus ik moet niet de groep hebben, ik moet de artiest hebben. Solo eigenlijk, als het ware. Oké, goed. Luisteren en proberen te vinden. Ah, ik dacht van het gaat wel gaan, maar eigenlijk is dat super moeilijk, denk ik. Zwart, maakt niet uit. Hier gaan we. Goed luisteren. Probeer de artiest. Het is eigenlijk bekend van een groep, maar het is dus een artiest. Ja. Bergen beklimmen doe ik nog beter dan dat ik mijn gras maai. Kools, taai, pakken, hoogtemeters halen, ploeteren. Ja, dat gaat niet, hè. Ik weet het, het is te moeilijk. Ik ga het ook nog eens opnieuw. Probeer iets duidelijker, goed. Bergen beklimmen doe ik nog beter dan dat ik mijn gras maai. Kools, taai, pakken, hoogtemeters halen, ploeteren. Dat is hem. Ja, niemand dus. Beter stuurt Nico Haak. Nico Haak? Nee, hè? Je moet niet zoeken aan die Meijer. Enfin, ja, toch wel eigenlijk. Zwart. Lois, oké. Okay, laatste kans. Goed luisteren. Ik probeer duidelijk te doen, hè? Ja. Ja. Bergen beklimmen doe ik nog beter dan dat ik mijn gras maai. Kools, taai, pakken, hoogtemeters halen, ploeteren. Iemand een idee welke artiest, bekend van een groep, er in de woordenmist zit? Stuur zijn naam via de Willy-app. Ik ben

0: Gossip met Crazy Again.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Carina uit Beersel. Carina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe lang moet je nog werken vandaag, Carina?
2: Een kwartiertje.
0: Dat ben je al gedaan. Dat is goed. Zit er bijna op.
2: Ja.
0: Carina, de zin was... Bergen beklimmen doe ik nog beter dan dat ik mijn gras maai. Kools, taai, pakken, hoogtemeters halen, ploeteren. Welke artiest heb je ontdekt in de woordenmist, Carina?
2: Na goed zoeken, Michael Stipe.
0: Was het zo? Heb je zo hard moeten zoeken dan?
2: Ja, het was toch wel moeilijk.
0: Het was moeilijk, ik weet het. Dan dat ik mijn gras maai, kools, taai, pakken. Kools, taai, pakken. Michael Stipe is goed. Jawel. Goed gedaan, Carina. Ja, helemaal goed. Proficiat. Wauw.
2: Dank je wel.
0: Er waren niet zoveel mensen die het wisten, maar jij had het helemaal goed. Ik heb nog één vraag voor jou, Carina, voor ik jou laat voor het einde van de werkdag. En wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Carina?
2: Niks, geen kloten.
0: Hoho. En met veel plezier gezegd, precies. Carina, heel fijne avond. Tot de volgende. Dag.
2: Dank je wel, jullie ook.

Michael Stipe van R.E.M. hier solo met I Play the Fool in de avondspits van jullie. Kijk, na het nieuws help ik je aan een mening over een heet actueel thema. Het heeft met kleren te maken. Tickets voor Vestrock in Hulst. En ik schrik een beetje wat er hier staat over Timmy de Bultrugwalvis. Oh my god. Als dit waar is. Zometeen een update. Eerst Soulwax.

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Een goedemiddag. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
6: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
5: Uit dat onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden, wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het Hantavirus ontdekt is wel aanmeren op de Canarische eilanden? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Zij wachten nog op extra medische informatie en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook twee Vlamingen aan boord. Helijn is een van hen.
7: Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. Minstens twee keer per dag worden we gebriefd en op het ogenblik dat er nieuws is, worden we opnieuw gebriefd. Wij worden volledig op de hoogte gehouden.
5: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden. 2 van hen al zeker door dat Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. En sport, de nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russische Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam toernooien. Aanleiding is het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winsten eisen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
8: Wow, joh. Lekker.
9: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
10: Ja, de sfeer op het cruiseschip is goed. Vanavond playback show. Nee, sorry, niet grappig. Niet grappig. In uw kop.

0: Nothing Really Ends. Van Deus is 11:55.
1: De officiële Wim Oosterlink.
0: Timmy, de bultrugwalvis.
1: Update.
0: Ja. Kan je niks zijn? Verschrikkelijk nieuws. Verschrikkelijk nieuws. Het is niet zeker, maar als het waar is, luister goed. Waarschijnlijk is Timmy de bultrugwalvis dood. Dat schrijft de VRT. Niet kwaad op de VRT, die kunnen daar niks aan doen. De VRT heeft het overigens getypt van het Duits Oceanografisch Museum. Experten daar zeggen dat het zeer waarschijnlijk is dat de walvis niet meer leeft. De Duitse minister van Milieu van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern vindt van niet, want die heeft daar heel veel geld in gestopt en die heeft binnenkort verkiezingen. En ook de organisatie achter de reddingsoperatie van recent, die zeggen van nee, hij leeft nog. Maar die weten allemaal niet. Hè. Eigenlijk weet niemand het. En het probleem is een beetje dat we het misschien nooit gaan weten. Want ja, hoe weet je dat? Hè, dat die walvis nog leeft. Hopen dat het niet waar is. Maar vrezen voor het ergste. Zometeen stuur ik je naar Vestrock in Hulst. Gratis tickets in Free Willy. Eerste Sheila Divine. Met hun liedje over Timmy de bultrugwalvis. I climbed inside a whale.

0: De Sheila Divine met I Climbed Inside a Will. Ja, ik hoop ook dat het niet waar is, maar...
1: Free Willy.
0: We lezen het wel in de kranten die het ook allemaal niet weten. Free Willy. Eind deze maand, 29, 30 en 31 mei, is er in Hulst... Vestrock, een festival, 3 dagen lang, met op vrijdag onder meer Channel Zero, op zaterdag onder meer Deus en ook heel veel DJ's en pop-acts van alles in elkaar. Als jij een duo combi-ticket wil voor de 3 dagen Vestrock in Hulst, en je kan zeker gaan, eind deze maand... Dan moet je nu sturen via de Willy app. Ik ga een meerkeuzevraag stellen met 3 of misschien meer mogelijke antwoorden. Stuur het antwoord via de Willy app. Enkel meespelen als je zeker kan gaan eind deze maand naar Hulst, naar Vestrock. Dit is de vraag. Het is een beetje, het is niet echt een moeilijke vraag. Het is gewoon om te zien of je bij de pink bent. Dit is de vraag. Stuur via de Willy app. In welk land ligt Hulst? A. In België. B. In Zweden. Of C. In Maleisië. Of D. In Hongarije. E. In Papua-Nieuw-Guinea. F. In Mali. G. In Turkmenistan. Of H. In Nederland. Of I. In Zimbabwe. Ik ga stoppen nu. Goed. Dus even... kan jij gaan naar Vestrock in Hulst eind deze maand 29, 30, 31 mei. In welk land ligt Hulst? A. België, B. Zweden, C. Maleisië, D. Hongarije, E. Papua Nieuw-Guinea, F. Mali, G. Turkmenistan. H. Nederland of I. Zimbabwe. Zo spel ik het. Dat is niet makkelijk. Zeg.
2: Help. Strangers bearing down on me. Help. No one else can cry for me. Help. What is going wrong?

0: Channel Zero. Een van de acts op Vestrock eind deze maand in Hulst.
1: Free Willy.
0: Aniek, uitstekende. Waar ligt Hulst? In welk land ligt Hulst?
2: Hulst ligt natuurlijk in Nederland. En dat antwoord H.
0: Hoe weet jij dat?
2: Ik woon in Kemzeke.
0: Ja, hoe weet je dat? Kemzeke ligt?
2: Naar Hulst.
0: Ah, ja.
2: Absoluut.
0: Maar zo is het niet moeilijk. Nee, goed.
2: Nee.
0: Je bent proficiat. Je bent een duo combi ticket voor Vestrock. Aniek proficiat. Ook Jan uit Wetteren, Michel uit Balen, Griet uit Wichelen en Hilde winnen allemaal een duo combi ticket voor het festival Vestrock in Hulst. 3 dagen, namelijk 29, 30 en 31 mei in Hulst. Net over de grens met Nederland. Voilà, Aniek, veilige terugrit en geniet van het festival, hè. Salut, hè. Dag.
2: Ah, dankjewel. Salut.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
6: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina, ja aan je dromen.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik heb zin in
9: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Okie, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
13: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Crazy Deals!
16: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
17: Amai, dat is echt wel zot.
16: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
17: Is dat ook open op Hemelvaart?
16: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
19: Gelukzakken?
18: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
19: Ah, chansaars.
18: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
20: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
0: Even onderbreken voor nieuws waar we allemaal echt van schrikken. Hans Otten is overleden. Hans Otten, televisiepresentator, radiomaker geweest, heeft een restaurant nu op het eilandje in Antwerpen. Werd gisteren bewusteloos aangetroffen in zijn garage in Mechelen. Door een buurman is naar het ziekenhuis gebracht in kritieke toestand. En nu melden verschillende websites dat zijn familie laat weten dat hij overleden is. Met diepe droefheid melden wij het overlijden van onze geliefde Hans Otten. Zijn heengaan betekent een enorm verlies dat zwaar weegt binnen onze familie. Hans Otten, een collega van velen van ons, ook hier bij Willy, velen van ons hebben samengewerkt met Hans, vroeger zowel voor tv als voor radio. Hans Otten is 55 jaar geworden. Hij sterft dus op de sterfdag van collega Christophe Lambrecht. Veel sterkte voor de familie. Hans Otten is overleden.

ooit gedraaid. Heb ik ook gedraaid, wil ik zeggen. Toen met mijn 3 uur Prince op zijn sterfdag. Mijn favoriete Prince, Erotic City. Ja, verschillende berichten. RIP, commissaris O. Komt binnen via de Willy-app. Ann uit Putten stuurt RIP, commissaris O. Ann uit Sint-Niklaas. Fuck, wat een trieste dag. Net een nieuws over commissaris O gehoord. En dat nog met Christophe Lambrecht in gedachten. Hans Otten, ik zei het net, is overleden nadat hij gisteren bewusteloos werd aangetroffen in zijn garage. Ik lees online, hij is vooral bekend van Temptation Island, van De Blok en van het radioprogramma Commissaris O. Voor dat programma kreeg hij nog Humo's Poppel voor bekwaamste radiofiguur. In 2024 was hij nog te zien in De Verraders op VTM. Hans Otten is niet meer bij ons. 55 jaar geworden. Slaap zacht. Hans Otten.

0: The Strokes bij Willy met Going Shopping. Going Shopping, wat dat betreft. Het was gisteravond het Met Gala in New York. Iemand stuurde het Meth Gala van drugs. Nee, niet van drugs. Met M-E-T. Volgens mij is dat voor het Metropolitan Museum of Art. Want ik denk dat in dat museum is. In New York en Central Park. Enfin, zwart. Het Met Gala. Beroemd omdat supersterren daar zo in van die speciaal ontworpen kleren naartoe komen. Verkleed als diepvrieskast of eiersalade of zo. Whatever. En gisteren droeg Rihanna, toch wel een mega superster in de wereld, droeg zijn jurk van een Belgische ontwerper, Glenn Martens. Die werd voor Maison Margiela. Vogue, het blad Vogue, schreef dat haar kleed geïnspireerd was door de middeleeuwse architectuur van Vlaanderen. Zowat metaalachtig van kleuren, of whatever. Als je denkt van, Wim, wat kan mij dat schelen? Wow, wacht. Ik denk dat het belangrijk is, zeker in deze tijden, om daar een goede, stevige, gefundeerde mening over te hebben. Over dat kleed van Rihanna. En sterker nog, ik ga u helpen. Zo meteen.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
3: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: heerlijke, de geweldige, de zalige Björk. It's oh so quiet. 6:14. Ik lees in de krant, ik lees online. Rihanna schittert op Met Gala in Belgisch Ontwerp. Rihanna, popprinses, superster in de wereld, was gisteren op dat befaamde Met Gala in New York, waar alle online kranten van vol staan. En bij het artikel staat er een foto van haar kleed. Inderdaad, een opvallend kleed, veel metaalkleuren en zo. En als je denkt van, moet ik daar eigenlijk ook een mening over hebben, Wim? Is dat echt nodig? Ja. Want sowieso, binnen de 24 uur gaat er iemand voor u staan en die gaat zeggen, amai, hey, dat kleed van Rihanna, hey. En dan sta je daar met je mond vol tanden. Maar geen zorg, ik ga je helpen. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS.
0: Ja.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Het zit zo namelijk, we hebben in ons land een Facebookpagina speciaal geconcipieerd, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete, actuele hangijzers. En wij kunnen die dan gewoon gebruiken bij de familie of op café of bij de collega's. De Facebook heet HLN. Ik heb 4 meningen verzameld over het kleed van Rihanna die je kan gebruiken als je ze nodig hebt. Ik overloop ze even heel snel. Spoiler alert, de meeste mensen op Facebook vinden het niet zo schoon. Het kleed, nee, van Rihanna, nee, niet zo schoon. Mening 1. Chris Goudsmit, dus in 2 woorden, Goudsmit, heeft veel fantasie, echt knap. Hij schrijft op Facebook, Chris schrijft, ziet eruit als een uit een kontgat gekropen konijn. Oké. Heel veel mensen die... Ik ga even zo heel snel een hele lijst oplopen. Want er zijn heel veel mensen die originele vergelijkingen maken van het kleed van Rihanna. Ik noem er snel wat op. Dus ter inspiratie. Mark de Klerk. Een knotwelg. Als hij gesnoeid is. Rudy Klaas. Precies een Aziatische hoornaarsnest. Isu Velo. Precies een vogelverschrikker. Marina Munsters, just een rotsblok. Hakima El Jawari, oester. Rudy Swinnen, zilvergespoten vuilniszak. Luc Pleuger, precies een hoop oud ijzer. Inel Bommeke VDV'en, precies stenen van mijn oprit. August Daniels, just een uitgedroogde koeienstront op kunstgras. Van dat gaan ze maar door. Goed, dat was dus allemaal mening 1. Mening 2. Noah Maximona. Noah schrijft... De enige normale was Romeo Beckham. De rest zijn precies allemaal gemasseerd langs een containerpark. Was gelijk om ter lelijkst. Voilà, Noah. Wel fan van Romeo Beckham. Ik heb niet gezien zijn kleed, maar goed. Mening 3. Van Kok Tomme. Kok met C-O-C-K. Kok Tomme schrijft op de Facebook van Helen... Afgebeeld als foef. Haar hoofd is de clitorius zeker. Ondanks de hoge verwachtingen die zijn naam schept, is Kok Tomme toch niet 100% op de hoogte, heb ik de indruk. En tenslotte mening 4 van Robin Necron. Robin schrijft, leg ze plat en het is de koeienstront. De journalisten vinden het uiteraard prachtig. Voilà. Je bent weer mee met de actualiteit. En je hebt weer een mening die je kan vinden. Hier is Michael Hutchence van INXS. Hij was ooit samen met Kylie Minogue. Maar hij heeft nooit haar clitorius gevonden. Leo!

Drillje Higby uit Nederland met Something. Na het nieuws Panic van de Smits, muziek van de groep die vanavond in een stampvolle AFAS Arena Sportpaleis in Antwerpen optreedt. Stijn Meur is op bezoek en een ideetje, een ideetje voor Ruben van Gucht, waardoor hij toch nog zonder problemen

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 6 uur.
8: Een goede avond. Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn familie. Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, waarop Otte in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht en daar is hij dan overleden. Otte was 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
9: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
8: Uit het onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig in het bedrijf. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen waren. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. En sport, de Française Cédrine Kerbaul heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het algemeen klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het dan zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
10: RIP, commissaris O, komt binnen. Absoluut.
11: Dit is rock and roll.
5: Wim Oosterlink.
10: Ja, de avondspits van Willy met nu Panic van de Smit. Goedenavond.

Portland met Forever Na, The Smiths en Panic. Een tip voor Ruben van Gucht, waardoor hij toch nog zonder problemen de baan op kan in Nederland. Is een man. Dus de bedoeling is om inspiratie te halen uit dit verhaal. Hè. In Nederland is een man een paar uur nadat hij zijn rijbewijs moest inleveren, opnieuw achter het stuur betrapt. Dit keer met een pruik. Ja, de man werd eergisternacht achter het stuur betrapt, vermoedelijk onder invloed van alcohol. Hij wilde geen ademanalyse laten doen. Dus trok de politie zijn rijbewijs in. En dezelfde dag nog, dus enkele uren later, vonden ze dezelfde man weer achter het stuur. Deze keer had hij een pruik opgezet. De politie laat weten dat ze blij zijn dat ze gelukkig goed uitgeslapen waren. Voilà, dus... misschien een nuttige tip voor wie ze hem kan gebruiken. Zometeen Stijn Meur is op bezoek. Hij presenteert straks Meurissie vanaf 7 uur. Hij komt sowieso even dag zeggen als hij er is. Stijn Meur is. En dadelijk muziek van de groep die vanavond in een stampvolle AFAS Arena in Antwerpen, Sportpaleis, op

Beck. En New Pollution, 14 over 6, elke dag rond dit uur. In de avondspitsfamilie pik ik er één concert van vanavond uit. En vandaag, hoe hopeloos kan een zaal uitverkocht zijn zoals de AFAS Arena, sorry, de AFAS Dome moet ik zeggen, het Sportpaleis in Antwerpen vanavond voor het optreden van Tame Impala. Vanavond in de AFAS Dome in Antwerpen en hopeloos, compleet uitverkocht. Nu op Willy, Tame Impala, dit is Dracula.

0: Tame Impala vanavond in de AFAS Domino Antwerpen. Dit was Dracula. Zometeen komt Stijn Meuris. Hij presenteert om 7 uur. Meurissy. Ik heb altijd maar één vraag voor hem. En die luidt... Stijn, hoe is het?
1: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
2: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Italië in Bruneck. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Wim Oosterlink.
7: What we're dealing with here is a total lack of respect for the

0: Dag Stijn.
1: Hey, dag Wim, goedenavond.
0: Iets meegemaakt wat we moeten weten? Ik vraag altijd, hoe is het met u? Ja. En dan vraag ik me van, heb je iets meegemaakt dat we moeten weten in het leven?
1: Nee, niet per se dat je moet weten. Maar ik heb wel weer hele fijne repetities met Monza gemaakt.
0: Ah,
1: is dat nieuwswaardig? Ik denk het niet.
0: Ik vind dat wel.
1: Ik vond dat wel.
0: Het zou kunnen zijn dat je zegt van, we hebben gerepeteerd. Het lukt niet.
1: Nee, dat is niet het geval. Dat had gekund. Sterker nog, een maand geleden zou ik dat gedacht hebben.
0: Wat en waarom?
1: Ja, nee, gewoon een beetje onzeker. Toch wel. Hola, een hoop oude mannen, aangevuld met de bassist van Goose en Bazaar, die nummers gaan spelen die ze, 23 jaar niet gespeeld hebben.
0: Wel.
1: Voor alle duidelijkheid, what can go wrong? Ja. Nogal veel. Maar dat is dus niet
0: maar
1: het geval.
0: Maar dat is dus niet het geval.
1: Het lukt. Het was heel tof. Niet toe heel tof.
0: Ja. En zo moet je, mag ik het vragen, moet je dan die nummers nog opnieuw studeren?
1: Ja. Echt waar. Niet allemaal, maar een aantal daarvan. Ik ga heel eerlijk zijn, Wim. De rest van Monza kwam af met suggesties voor de playlist die ik letterlijk vergeten was. En gelukkig vond ik mijn mapje met teksten terug.
0: Echt? Welk nummer?
1: En dan werd dat echt oldschool op een smartphone opgezet. In ons nogthans geweldig repetitiekot dat voorzien is van alle elektronica, stond dan in het midden een drummer, Mario Goossens, met zijn smartphone. Ah wel, die nummer. En dan zei ik, ja, natuurlijk moet er dat in. En ondertussen door die map.
0: Oh.
1: Maar uiteindelijk komt dat goed.
0: Dat betekent dat je veel nummers gemaakt hebt.
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk altijd dat heeft volgens mij Iggy Pop ook aan de hand.
0: Ik denk dat ook.
1: Ah, kijk, en die mens is toch al... Die mens is, 45? Ik ben een stuk jonger. Voilà.
0: Komt het goed met Murissy zo meteen?
1: Dat komt weer helemaal goed.
0: Ik voel het
1: helemaal. Ik heb zelfs vrijkaarten. Van de best songs in the world.
0: Sorry, maar het woord vrijkaarten, dat is ook echt al 20 jaar geleden.
1: Wacht, ik ga het anders noemen. Duo tickets.
0: Duo tickets. Dat is Stijn Murissy. Tot straks.

Human. Dat was Lenny Kravitz. Over 2 weken gaan we op Willy de album 500 uitzenden. 2 weken lang de beste albums aller tijden. Met telkens 2 nummers per album na elkaar op de radio. Maar belangrijk, jij moet vertellen welke albums in de lijst moeten. Stemmen kan nu in de Willy-app of op onze website willy.radio. Suggestie, willekeurige suggestie. Het album The Joshua Tree uit 87.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

Come Out and Play van The Offspring. Even kijken, 5 mei 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? 1. Hans Otten is overleden, tv- en radiopresentator, nadat hij gisteren bewusteloos werd aangetroffen in zijn garage in Mechelen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar nu overleden. Hans Otten was jarenlang onze collega. Hij is 55 jaar geworden. 2. Het kleed dat superster Rihanna droeg op het Met Gala in New York gisteravond was van Belgisch ontwerper Glenn Martens. Volgens Vogue was het geïnspireerd door de middeleeuwse architectuur van Vlaanderen. Volgens kok Tomme op de Facebook van HLN was het precies een foef met Rihanna haar hoofd als, ik citeer, clitorius. En 3. Ian McCullough is vandaag 67 jaar geworden. Ian McCullough van Echo and the Bunnymen, geboren 5 mei 1959. Dit is hem met Bring On the Dancing Horses.

en de Bunnymen op de 67e verjaardag van Ian McCulloch. Gelukkige verjaardag, Ian. Morgen in deze avondspits van Willy kan je filmtickets winnen voor een film die morgen uitkomt om 4:15 in Free Willy. En een update over Timmy de Bulterigwolf is als er nieuws is. Ja, als er geen nieuws, ik ga het niet verzinnen. Hè?

Miles Kane. The Wonder in de avondspits van Willy. Het is tijd voor Stijn Meuris. Voor 2 uur Meurissie. Maar ik heb nog voor u alles officieel kapot op dinsdagavond. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot morgen.

0: Willy presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. Er zullen op 12 mei geen vluchten aankomen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie. Mensen die een vlucht hadden kunnen een ticket krijgen voor een andere datum of krijgen hun geld terug. Ook op de luchthaven van Zaventem zal er hinder zijn door de staking. Iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan daar doorgaan. Voor de aankomende vluchten worden er geen grote problemen verwacht. Heel wat PV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk, onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte nog een talkshow.
6: Het raakt mij ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
5: Ook Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen waren. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. En sport, de Française Cédrine Kerbaal heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
0: Music matters. Mercy, Stijn Meuris.
7: Hey, wat? Ja.
8: Been trying to meet you.
7: Ah, dat wist ik helemaal niet. Sorry, Francis Black. Ja. 2 uur Mercy, handpicked.

dat is een mooie om te openen, hè? Hey, van Pixies. En meteen zeg ik ook hey aan onze luisteraars. Welkom bij Mercy. You know the drill. Dit is Concrete van A Shame.

blijft gewoon heel erg sterk, vind ik. Shame from England met Concrete. En wat past daarachter? Kijk eens aan. Uit Belgeland. Jij had de Haunted Youth. Heel straffe plaat op komst. Boys Cry Too. Dit is Death Wish uit die plaat. Jongen, die gaan een geweldige festivalzomer tegemoet. Daar ben ik redelijk zeker van. The Haunted Youth.

Ja, is heel erg goed. En het schijnt live geweldig sterk te zijn. Aan de hand van de getuigenverslagen uit het Koninklijk Circus, waar de Haunted Youth iedereen naar huis speelde. Death Wish. Blijven luisteren, want over 20 minuten heb ik 5x duo-tickets voor de Best Songs in the World morgen in geel. Nu nog niet. Straks wel. Eerst Suzy and the Banshees met Arabian Nights. Wat heb je? 5x duo-tickets? Ja, heb ik. Voor de Best Songs in the World morgen in geel. Even blijven wachten.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Slim naar Antwerpen presenteert...
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
8: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
14: Mercy, Stijn Meuris.
15: U raadt nooit wie er vandaag 67 wordt. Ja. Enfin, uw moeder, vader, opa? Nee, Ian McCulloch wordt 67. Vandaag, proficiat Ian. Doe zo verder. Dit is Echo and the Bunny met Over the Wall.

1967 begot. Niet het nummer, maar wel de zanger Ian McCulloch. Frontman van Echo and the Bunnymen. Voorlopig toch nog. Houden zo, Ian. Het nummer zelf is ook al... oud. Dit is nog ouder trouwens. Warsaw. Uit de beginperiode van Joy Division. Komende uit Warsaw. De groep.

toch al heel duidelijk Joy Division. Dat vierkante, dat hoekige en dat ijskoude Warsaw van Joy Division. Over ijskoud gesproken, een van mijn nummers van destijds waar ik bang van was, maar werkelijk bang, was dit. The Weight van Killing Joke. What a track, what a song, what an angst.

iets van Killing Joke. En ik zei net, ik heb 5 duo-tickets voor morgenavond. Best Songs in the World live on stage. Ik kan u zeggen, iedere keer heel spannend en muzikaal zeer de moeite. Morgen een geel in de Werft, CC de Werft. Voor degene die de vraag kunnen beantwoorden, aan welke collega bij Willy hebben we Best Songs of the World live te danken? Gewoon de voornaam en wij zijn al blij. 5 duo-tickets te winnen voor de snelsten. Die zullen op de hoogte gehouden worden. Dit is Morrissey. Life is a pigsty.

Dus groot, je hebt grootser, dan heb je even niks. En dan heb je Life's a Pigsty van Morrissey uit de geweldige plaat Ringleader of the Tormentors. Van inmiddels lang geleden. Dit was een tip vorige week. Waarom draait is niet iets van John Fox, iets anders van John Fox. Dus ja, wel met dit dus, bij deze.

0: John Fox Europe After the Rain. Dat gaan we nog meemaken deze week, denk ik. Overigens, ik kreeg net van die collega die we zoeken, de voornaam, het bericht dat we 10 duo-tickets mogen weggeven, geen 5, voor het concert van Best Songs in the World morgen in Geel. Dus zijn voornaam en u wint. Ah.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
5: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie. Murrissey, Stijn Murris.
0: Tijd voor een hele mooie, stijlvolle, elegante, akoestische gitaarsolo. Ter intro, bij wijze van spreken, van Under the Milky Way van The Church.

altijd gevonden dat dat nummer zo mooi zoomt. Heel moeilijk uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar het zoomt zo mooi. Het glijdt als het ware van zichzelf naar het einde toe. En ik heb daar helemaal geen bezwaar tegen. Under the Milky Way van Church. Church en Psychedelic First. Het lijkt zelfs een beetje op elkaar. Die passen perfect na elkaar. Love My Way. Sommige mensen vinden van, is dit een beetje een flauwere nummer? Nee, helemaal niet. Het is stijlvol. Het is handpicked, beste mensen. Wacht maar tot het tweede uur.

stijlvol as ever. Psychedelic first, I love my way. Dit is een mooie. Peter Murphy van Bauhaus. U kent ongetwijfeld die stem. Hij ging ook solo. En toen was het ook mooi. A strange kind of love. Peter Murphy.

die had u niet zien aankomen, hè? Peter Murphy, A Strange Kind of Love. Deze daarentegen, dat zou kunnen van wel. Buzzcocks.

Get. 10 duo tickets voor morgen. Best songs in the world. Tenminste, indien u Cedric had ingevuld. De eerste 10 die dat deden, die hebben bingo en zullen verwittigd worden. Ja, proficiat. Wel afkomen dan, hè. Dat is beloofd, hè. Wordt goed. Dit zijn de Sex Pistols. Kent u die nog? Natuurlijk kent u die nog. God Save the Queen. Ook omdat het een beetje lijkt op dezelfde riff van daarnet, van Buzzcocks. Maakt niet uit, want het is een goede riff.

0: future. Het lijkt nog uit te komen ook. Alhoewel, op korte termijn luidt de toekomst het tweede uur Mercy. Tot zo dadelijk.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Op 12 mei vertrekt of landt er geen enkele vlucht op de luchthaven in Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie tegen de besparingen van de federale regering. Wie voor die dag een vlucht geboekt had in Charleroi, kan een andere datum kiezen of zijn geld terugvragen. Ook in Zaventem zal er op 12 mei veel hinder zijn door de actie. Daar verwachten ze dat maar iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan doorgaan. Voor de aankomsten verwachten ze weinig problemen. En heel wat BV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk, onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte nog een talkshow.
4: Het raakt me ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
3: Ook Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. En sport, de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Iraanse federatie uitgenodigd om samen te zitten over het komende WK in de VS. Iran kwalificeerde zich en zit in de groep van de Rode Duivels, maar door de oorlog blijft het onzeker of ze effectief gaan meespelen. De FIFA wil voor 20 mei een beslissing, dat is 3 weken voor de start van het WK. En het weer nog, vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden.
2: Music matters.
1: Mercy, Stijn Meuris. Music.

Stranded, So Far From Home. Dat zal dan wel, want ze waren van Nieuw-Zeeland, als ik me niet vergis. The Saints van heel lang geleden, maar nog altijd lekker fris. I'm Stranded. Not Far From Home waren die van de Scabs. 3 keer in de volle AB. Het was er boek op qua comeback. En dit zat in de bisnummers en daar was ik zeer blij mee.

geweldige einde. Favorite matchbox car van de Scabs. 3 keer raak in de AB. Ja, die gaan ook een leuke zomer tegemoet. Daar ben ik zeker van. Dit is Emil and the Sniffers. Een oudje ondertussen. Tenminste, Emil zelf niet, maar het nummer. Some Muts Can Be Muzzled. Heel vaak gedraaid, een jaar of 3, 4 geleden. En nu dus opnieuw. Speciaal voor jullie, beste luisteraars. Ja.

0: producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Mercy. Stijn Meuris.
2: Allee, vooruit. We zijn echt helemaal op dreef nu. Het betere gitaristieke werk en daar hoort uiteraard de jam bij. Dit is Eaton Rifles. Mooie titel trouwens nog altijd. En hoor die opbouw een keer.

messcherp en toch elegant, zoals alleen de Jam dat destijds kon zijn. Ethan Rifles. En voor u zegt, ja maar wacht eens even, hebben we deze al niet eens ooit gehad? Dat kan best zijn. Maar hoor toch eens, wat een giller, wat een knaller en wat een classic. Teenage Kicks, Undertones.

0: binnenkort op Rock Werchter en ik ga die kunnen bekijken. Heel fijn. Elvis Costello uit de beginperiode. Pump it up.
1: Mercy. Stijn Meuris.
0: Deze inlandse groep draai ik alles graag. All the Lights heet de nieuwe single. Maar ik zou deze nog eens willen doen. Namelijk de vorige single van Day Fever. Jonge band, ik denk uit Bilze, Zuid-Limburg. Daar heb ik sowieso een boon voor. Hey Bilze! En wat een nummer was dit toch. A Rush, Day Fever.

heel sterk, heel sterk. Wil ik zeker live ook zien, Dave Fever met Rush. Dit is iets totaal anders. Komt uit Nederland. Ik ben er eigenlijk een beetje verslaafd aan. En toch draaien we het uiterst zelden in Murrissey. Dat is jammer. Namelijk muziek van de staat. Dat is iets heel apart. Check it out. Jullie kennen dat. Dit is Who's Gonna Be The Goat. Maar je moet ook vooral de video's. De clips, die moet je checken. Ware kunstwerkjes, visuele paradepaardjes van

0: greatest of all times. Er staat waarschijnlijk niet, maar live vind ik ze absoluut een belevenis. Al pakweg 15 jaar lang. En eigenlijk op de radio vind ik ze ook tof.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Mercy. Stijn Meuris.
0: Nou ja, zo simpel kan het dus ook zijn. Nederlandse groep daarnet. En opnieuw een Nederlandse groep. Van heel lang geleden, maar ze bestaan nog steeds. En ik was altijd grote fan. Kortom van de Nits. Dit is Neskio. Zo mooi, zo sfeervol, zo polderpop. En toch ook weer niet. Een kunstwerkje, zoals Neskio.

heerlijke muziek van de Nits. Inmiddels denk ik 40 jaar oud dit nummer. Neskio. En hun concerten waren ook altijd heel sterk. Overigens, ik zeg nu, in de verleden tijd waren sterk, zijn nog steeds sterk. Dit mij denken aan dit. I Scare Myself van Thomas Dolby. Het zal vast geen toeval zijn.

0: mooi kan een nummer eindigen? Wel, zo mooi dus. I scare myself.
1: Mercy. Stijn Meuris.
0: Daarentegen, hoe energie kan een nummer starten? Wel, bij deze. She does it right. Dr. Feelgood, die konden dat.

unieke stemgeluid van Wellen Lee Brillow, oftewel Dr. Feelgood himself. She does it right. Ja, dat zal nogal eens niet. Alhoewel, het nummer had eventueel ook van de Mudgang kunnen zijn. Ja, maar die zijn uit Gent.

godverdomme zeg, goddamn single van de Mudgang. Die ik alles heel graag draai in Mercy. Daarna had ik zin in Lust for Life. Ja, ja, wacht even, van Iggy Pop. Daar had ik zin in, maar dan de live versie, zoals opgenomen destijds bij Jules Holland. Waarom? Wel, hierom.

toch eens rocken. Hoor dat toch eens rollen. Jawel, want Iggy Pop zit aan het stuur. Lust for Life, maar dan live bij Jules Holland. Dit is niet live, dit is op plaat. Maar ik heb ze live wel al vaak gezien. Altijd een kleine belevenis. The Godfathers.

zeg. The Godfather, She Gives Me a Love. Op die manier vind ik het allemaal prima. Welke twee nummers ga ik kiezen om deze melodie mee te eindigen? Moet altijd een beetje sfeervol zijn. Moet ritme zijn. Moet goed zijn. En een beetje classic. Ja, hallo. Dan kom ik uit met Talking Heads. Oh, luister dit toch eens. Born Under Punches, The Heat Goes On. Voor alle percussionisten en bassisten. En dat zijn er nogal wat.

treft nog urenlang ongoing. Hoe zou ik dat zeggen? Ongoing. Whatever. Born Under Punches van Talking Heads. Hele mooie. Voorlaatste nummer van deze Mercy. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Maar afsluiten doen we met deze. Nog nooit gedraaid, denk ik. Meat is Murder van de Smiths. Een nummer om het koud van te krijgen en warm tegelijk. Kortom, de Smiths. Tot volgende week.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeie avond. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Geirnaert van Lidl.
3: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
2: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. Vlaamse zelfstandigen werken gemiddeld bijna 46 uur per week. Werknemers gemiddeld ruim 35 uur. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen over de werkuren van mensen tussen 20 en 64 voor hun hoofdberoep. Mannen werken per week gemiddeld ruim 6 uur langer dan vrouwen, maar die werken wel vaker deeltijds. En wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben, een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het hantavirus opgedoken. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk ook regen in het centrum van het land. In het westen droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
1: Willy.
0: Willy.
1: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Enkel in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energie-expert Kenneth van Zina verklaart.
3: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf. Je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort, is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
2: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn dat niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Gernaert van Lidl.
4: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal op een rookvrije generatie.
2: Er geldt intussen ook een uitstelverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. De Duitser van 33 die gisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling, dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat dus niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en pogingen tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die is overleden. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden, net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS, zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goeie avond. Arsenal is de eerste finalist in de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd bij Arsenal en was belangrijk bij het enige doelpunt. Morgen dan spelen Bayern München en Paris Saint-Germain de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energie-expert Kenneth van Zina verklaart.
3: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf, je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort, is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
2: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europese gemiddelde. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden, net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat ze met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. En het weer nog. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen. Minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was ook belangrijk voor zijn ploeg, zegt analist Mark de Grijze.
3: Vooraf dachten we nog dat hij op de bank zou zitten en eventueel invallen, maar hij was eigenlijk, ja, wat mij betreft, bij de betere, zo niet de beste van Arsenal. Altijd goede keuzes maken, wat mensen op hem trekken, aanvoelen. Hoeveel mensen rond hem zijn en het overzicht hebben.
2: Het is voor Arsenal nog maar de tweede Champions League finale ooit. Morgen dan spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip dat getroffen is door het Hanta-virus zal over 3 of 4 dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. 3 passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord ook 2 Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip net zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaapverdië. En zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Maar het tentenkamp was volgens de U-Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het dus niet mee eens. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.